Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Shh, luister.
3: Hoi, mama!
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Als je er nu al bij bent, is het ofwel werkendag ofwel gewoon veel te warm geweest in je bed. We gaan dat vroege opstaan belonen. Met muziek ook van Katy Perry. Eerst het nieuws nog van 7 uur met Serafine Smits. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Nederland breidt de bosbrand nog verder uit. Een Belgische jongen verdrinkt in Frankrijk. En de Amerikaanse staten verzetten zich tegen de importtarieven. De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. En het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt collega Greet Hendricks.
3: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat... Ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
2: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journalist Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst

0: waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de Staten zijn die heffingen illegaal. Ook in februari verklaart het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. En in het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden de lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: Ja, en daar zijn we niet rouwig om. Die 26 graden kunnen we weer een beetje ademen. Ondertussen 3 over 7 geworden. Weinig problemen onderweg, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

platenfirma heeft hier een hele slechte voorspelling rondgemaakt. Ja, dit gaan ze nooit draaien op de radio. Een vrouw die zingt over I Kissed a Girl and I Liked It. Ja, dat was dus een hele slechte voorspelling. Want ondertussen zijn we bijna 20 jaar later en we draaien het nog altijd. Dat fantastische nummer van Katy Perry. Om deze dinsdag 4 augustus mee in gang te zetten. Met ook een klein knipoogje naar de Antwerp Pride natuurlijk. Hè, vanaf morgen tot zondag. Hele goede morgen. Er gebeurt trouwens nog iets zondag 9 augustus. Dan zullen wij op het einde van die dag ons Paradise Beach sluiten, maar ik zou zeggen, geniet er tot die zondag nog elke dag van. Het kan elke dag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds daar in Westende. En mogelijk zelfs met een tractatie van jouw favoriet erbij, want we gaan straks weer een smaakje weglikken.

Als je er deze week nog kan passeren, dan moet je dus zeker blijven luisteren, straks meespelen, want dan zou het dus wel eens een dagje op onze kosten kunnen zijn. We gaan dat gat in onze playlist zometeen vullen. Jullie gaan dat vooral doen. Eerst een hele leuke nieuwe single van Jelly Roll en I'm Good. Als je dit gitaartje hoort, dan weet je dat de komende minuten erg zomers zullen worden. Want het is Paco, amor, de mis amores.

0: Hij heeft een stevig leven gehad. Mogen we toch wel zeggen, die Jelly Roll. Als je een tijd verslaafd bent geweest en erg verslaafd en een tijdje in de gevangenis hebt gezeten, dan kunnen we dat toch wel stellen. Dat is misschien wel een understatement, maar hij vraagt dus een tweede kans en dat slaat toch wel erg aan, moet ik zeggen. Grote hit heeft hij ondertussen, Jelly Roll en I'm Good.
1: Dit is Joe.
0: Ja, die zonsverduistering van volgende week woensdag kan je gratis beleven op elk plekje in België. Je hoorde gisteren zelfs dat er een aantal mensen naar Spanje gaan. Het begint woensdag. Dag dus, 7:20. Hopelijk zijn er niet te veel wolken. En de zonsondergang is er ook natuurlijk, dus die speelt wel mee. Maar het blijft een bijzonder natuurspectakel. En mensen die de omstandigheden nog beter willen, die zijn zelfs bereid om er €800 voor neer te tellen om de eclipse op een wel heel bijzondere manier te beleven. 130 landgenoten stappen namelijk in een privéjet voor een exclusieve VIP-vlucht van volkssterrenwacht Urania om die eclipse te volgen boven de wolken. En waarom zou je nu in godsnaam zoveel geld betalen? Ja, boven de wolken heb je natuurlijk geen wolken die nog in de weg zitten. Altijd perfect zicht. En je ziet de schaduw van de maan ook als een gigantische donkere band op dat wolkendek. Dat moet iets heel speciaals zijn. En dat schouwspel kan je dus onmogelijk volgen van op de grond, want het is aan de bovenkant van het wolkendek te doen. En vandaar dus dat mensen daar veel geld voor willen neerleggen. En de nieuwste trend, je hebt hem ongetwijfeld al zien voorbij komen op TikTok of Instagram. De Magnum Croissant. Ja, de naam verklapt het zelf al. Je neemt een croissant, je snijdt er een stukje af en steekt er dan een Magnum ijsje in. Stokje eruit trekken, dus goed vasthouden. Stokje eruit, boel dan nog een beetje pletten en klaar. En het klinkt misschien gek, maar top chocolatier Julius Personen, zoontje van, die snapt het succes 100%. Volgens hem is die combinatie van een krokante croissant met dat zachte ijs een schot in de roos. Julius doet er nog een tipje bij. Als je de croissant eventjes in de oven en dan uit de oven en dan daar die maar... culinair festijn. Ja, ik weet niet of jij het al hebt geprobeerd. Als je het al hebt geprobeerd, laat het even weten en overtuig ons. Maar je kan ook op een andere manier meehelpen.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Want wij dachten bij onszelf, misschien is dat ook wel een goed gat van de playlist. Wat zouden we kunnen koppelen aan die Magnum croissant? Ja, dat zou dit hier kunnen zijn, uiteraard. Als je die croissant eerst nog in de oven hebt gelegd, dan denk ik dat het misschien niet zo goed is als je kruimeltjes haat in je bed. Want zo'n Magnum croissant, dat zou wel eens wat resten kunnen achterlaten. Maar het kan natuurlijk wel. Breakfast in bed is een goeie. Dit is, ja, een beetje voor de hand liggend. Alles met ijs is van harte welkom. Uiteraard, we zijn de zender van de ijsjes, dus sowieso zijn dat onze favorieten. Dit was Vanilla Ice met Ice Ice Baby. En ja, natuurlijk moet die croissant ook wel ergens gebakken worden. En daar is de Baker Man dan voor. Prachtig nummer is dat van Laid Back. Als je gelukkig bent met een van deze nummers, laat je dan vooral niet tegenhouden hoor. En laat het ons weten via de Joe-app. Maar ik ben ondertussen wel van overtuigd geraakt dat jij nog andere dingen uit je hoed zal toveren die we kunnen linken aan die Magnum croissant. Alle suggesties zijn welkom via de Joe-app. Gaan we zo meteen eens kijken wat we allemaal hebben binnengekregen. Na Xanadu van Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En ook deze George Michael en Outside.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op

0: Ja, het zal nu zaterdag 4 jaar geleden zijn dat we hier het trieste nieuws binnenkregen van haar overlijden. Ik werd er toch wel eventjes stil van, moet ik zeggen. Altijd grote fan geweest van Olivia Newton-John. Hier hadden we ze nog eens samen met Electric Light Orchestra en Xanadu. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, de Magnum Croissant, daarover gaat het. De nieuwste culinaire TikTok en Instagram hype. En daaraan verklapt het zelf al. Je neemt de croissant, snijdt er een stukje af, steekt er een Magnum ijsje in, stop je eruit, trek je. Dat is soms even doen. En dan de boel platkloppen en klaar. Het klinkt een beetje gek, maar topchocolatier Julius Personen, de zoon van Dominique Personen, die snapt het succes helemaal. Hij is zelf ook een fan. Wat hebben we allemaal binnengekregen? Wel, dit is een toch een goede suggestie. Ja, dat laatste stukje moet je eraf denken. Maar gimme, gimme, gimme. Ik wil er ook een. Heidi onder andere uit Oud Turnhout heeft het doorgestuurd. Dankjewel daarvoor. Dit is ook een paar keer binnengekomen.
2: Voor morgen vroeg.
0: En doe daar dan een croissantje bij, hè? Brood voor morgen vroeg van Bart Peters. Dit is heel vaak voorgesteld. Tony uit Antwerpen, John uit Reti. Die suggereerde onder andere deze Magnum PI theme. Ken je dat nog? Magnum? Dat was een geweldig interessante en populaire serie. Maar wat vonden wij een hele grappige suggestie? Dat is dit hier. Want als je nu zo'n croissant, zo'n Magnum croissant, nog wat wil optappen, zou ik maar zeggen, dan kan je er natuurlijk ook nog iets extra aan toevoegen. Cream, dan wordt het helemaal een fantastisch dingetje. Wel, Patrick uit Hasselt, die stelde dit hier voor. We gaan er nog eens van genieten, van die cream van Prince.

0: Als je dan toch voor zo'n Magnum croissant gaat, dan kan je maar all the way gaan, denk ik. Dan mag er ook nog wat cream bovenop. Misschien moeten wij een nieuw filmpje maken samen met dus de traditionele recept, zeg maar, met de cream erbovenop. Ik ben benieuwd of dat ook viraal zal gaan. We draaien zo meteen George Benson met Gimme the Night. Ondertussen 7:58 geworden. De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Serafine Smit.
1: Goedemorgen. Nooit eerder werden er zoveel kinderen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. Een jaar eerder waren dat er nog 120. Het gaat vooral om kinderen jonger dan 2 jaar. Minister van Welzijn Caroline Gené laat weten dat ze 120 miljoen extra zal investeren in jeugdhulp. De grote bosbrand in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. De brand brak gisteren uit en het vuur is ook nog altijd niet onder controle. In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. En in de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder ook de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Maar volgens de staten zijn die heffingen illegaal. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt. Met kans op buien, lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog, ook iets frisser bij zo'n 26 graden.
0: En er staat ondertussen 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19 aan de Werken daar vermoed ik. Tussen Rumst en Mechelen-Noord, reken daar op 6 minuten extra.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Er is een periode geweest in deze zomer dat de nachten inderdaad voor wat verkoeling konden zorgen. Maar tegenwoordig zakt de temperatuur s'nachts ook niet diep genoeg meer, dus dit kunnen we niet meer zeggen. Give me the night van George Benson. Ons Paradise Beach staat nog een hele week aan de Koning Ridderdijk in Westende. Ik vertel straks nog wel wie daar allemaal passeert deze week. Dat zijn grote namen hoor, dus zeker in je agenda zetten. Eén van de namen zou jij ook wel kunnen zijn trouwens, want als je die goodie bag wint, heb je geen excuus meer om daar niet langs te gaan. Laat ons dat afspreken. Dan ben jij de VIP van de dag die het volgende allemaal krijgt. Een tote bag van Joe, een t-shirt, een Joe sleutelhanger, een strandbal en natuurlijk ook zo'n voucher voor een heerlijk ijsje op dat Joe Paradise Beach. Wat moet je nu doen? In het volgende nummer hebben we een smaakje weggelikt. En ik moet eerlijk zijn, het is niet de meest voor de hand liggende smaak, maar het is wel zoet, dus zal ongetwijfeld wel bestaan. En de opgave komt van een zangeres die een paar weken geleden nog op het dak van ons Paradise Beach stond. Misschien heb je ze nog niet herkend. Het gaat hier over Belle Perez. Als je weet wat wij aan het weglikken zijn en je weet wat eronder zit, dan kan je dat dus gewoon doorsturen via de Joe-app. Dit is de opgave van vandaag.

0: Vanavond bij VTM verruilen ze het vasteland voor luxe op het water in Met 4 in bed. Terwijl bij VTM 2 de luxe van 3 vrouwen niet lang meer duurt in The Other Woman. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.b.

0: Het is regelmatig over de koppen lopen aan ons Paradise Beach. Dus dit gevoel zal je daar niet zo snel hebben. So Lonely van de Police. En we gaan, als ik dat hier goed heb gelezen, naar Halle. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het bij jullie ook zo neig onweer? Het is hier en daar toch wel heftig geweest, heb ik gehoord.
1: Nu regen, maar voor de rest viel het eigenlijk goed mee.
0: Allee, geen klank- en lichtspel, zeg maar. Maar dat klank- en lichtspel gaan jullie wel opzoeken, heb ik hier gezien, aan ons Paradise Beach, nu zaterdag. Hè? Jullie komen daar naar dat optreden. Hè? Fantastisch.
1: Ja, klopt.
0: Ja, is de zoon toevallig een grote fan van Aaron Blommaert, of is het voor de mama, of is het voor de man? Voor wie gaat er graag naar Aaron Blommaert?
1: Eerder voor mij, mijn zoon eigenlijk.
0: De man iets minder, maar die gaat wel mee. Ja, misschien kan je hem met een ijsje wel overtuigen.
1: Voilà.
0: Dat,
1: en een goede cocktail of zo.
0: Oh, okay. Ja, het is iemand die van het leven geniet. Ik heb zo al een beeld. Goed, zeg Cindy, we gaan eens kijken naar het antwoord dat je hebt doorgestuurd. Dus het was een nummer van Belle Perez, niet het bekendste nummer, een van de eerste singles van haar. Wat hadden wij weggelikt?
1: Ja, honing.
0: Honing. Ja, niet meteen de smaak die ik in elke crèmerie zie liggen. Maar ja, het moet kunnen. Hè. Het is een zoete smaak. Dat had ik ook gezegd. En dat was inderdaad het juiste. Honey van Honey Bee. Dat was dus juist. Dat betekent dat jij die tote bag met die voucher om daar een ijsje te gaan eten. Dus de man zal alvast heel content zijn. En al die andere spulletjes, misschien strandbal en dat soort dingen, daar zal de zoon dan gelukkig mee zijn. Hè?
1: Ja, hij zal heel blij. Hij zal absoluut.
0: En de mama zal gelukkig zijn met Aaron. Iedereen tevreden in het gezin.
1: Ja.
0: We zien elkaar zaterdag en bedankt voor het meespelen. Super. Cindy, groetjes.
1: Oké, super, dankjewel.

0: Als je in de tijd dat Thriller-album op je pick-upje legde, want dat, toen was dat nog een die manier,
1: dit is Joe.
0: Dan was dit het nummer waarmee het allemaal begon. Je werd meteen omvergeblazen ook door die wannabe starring something van Michael Jackson. 7:58 is het ondertussen geworden. We beginnen zo langzaamaan ook af te tellen naar dat nieuwe seizoen van Sven en Anke. Op 17 augustus begint het 11e seizoen alweer. En het is allemaal nog top secret wat ze zullen doen. Maar één ding dat ze de afgelopen seizoenen alvast hebben gedaan, op dinsdagochtend, is die coverartiest. Een zanger of een zangeres van bij ons die een eigen versie bracht van een bekend nummer. Er zijn tientallen dingen gemaakt waar onze mond alvast vaak van open viel. En aan jullie reacties te merken ook wel. En tijdens deze zomer blikken we nog eens terug naar die fijne momenten. Waar was jij van onder de indruk? Welke cover zou jij graag nog eens willen horen? Dat mag je nu laten weten via de Joe-app. En dan gaan we die straks nog eens uit onze collectie wissen. We zijn op weg naar het nieuws van 8 uur. Doen we met Nathaniel Rateliff en The Night Sweats.

0: is dinsdag 4 augustus. We gaan straks een nieuw item in onze koffer steken. En de begintune van Friends mag je zo meteen meezingen. Want de Rembrandts komen eraan. Na het nieuws van 8 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het plaatstekort in de jeugdhulp blijft toenemen. De regering negeerde al 8 keer een negatief advies van de financiële inspectie. En in Nederland zetten brandweer opnieuw blushelikopters in. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lagaert van Anders heeft opgevraagd.
2: Om de 2 dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de Inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer weg wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
3: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling. Ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het beste geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
1: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in

0: gaat onder meer om California, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder ook de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de Staten zijn die heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden. Donderdag hetzelfde weer.
1: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19 aan de werken daar tussen Rumst en Mechelen-Noord. 5 minuten aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne en Klaas.

0: Oorspronkelijk duurde dit nummer 45 seconden.
1: Dit is Joe.
0: Ja, het was gemaakt voor het begin van Friends en het moest ook niet langer duren natuurlijk. Zo'n begintuntje, dat is meteen afgelopen. Maar niemand had kunnen voorspellen dat Friends zo een enorm succes zou worden. En iedereen was dus ook helemaal weg van die begintune. En dus moesten de Rembrandts opnieuw in de studio er van alles bij verzinnen, zodat het een volledig nummer werd. Toch wel grappig. I'll be there for you. Dat ook de baseline van deze zender kunnen zijn. We zijn er ook altijd voor jou. Met muziek uiteraard, maar ook nog met andere verwennerij. Een weekendje Ardennen bijvoorbeeld, met alles erop en eraan. Je moet alleen onthouden wat ik allemaal in mijn koffer steek. Dat gaat straks weer gebeuren, dus leg dat lijstje in de buurt. We gaan er dit uur een tweede ding in steken. Eerst muziek. Ik kan al onthullen dat we zometeen een cover van Barbara Dex zullen draaien. Zij is heel vaak gesuggereerd de afgelopen minuten, dankjewel daarvoor. Maar welke moet het dan worden? Laat maar weten. Welk nummer van Barbara Dex heeft jou enorm kunnen overtuigen? Dat gaan we dan zo meteen nog eens draaien. Eerst Olivia.

Ava hebben we dan net gehad. En Take a Chance on Me. En dit was Olivia Dean uiteraard. Ze heeft deze week een spectaculair record verbroken, Olivia Dean. Ze staat namelijk voor de 19e week op nummer 1 in de Britse hitparade. Dat is nog nooit gebeurd. Het vorige record was 18 weken dus. En dateert uit 1953, alstublieft. Dat was van Frankie Lane. Zij doet nu dus beter. En trouwens, over nummer 1 hits gesproken deze week, hoor je er erg veel op ons digitale broertje Joe Gold. Ja, de hele zomer hebben ze daar al themaweken. En nummer 1 hits is het thema van deze week. Dus als je zin hebt, moet je zeker eens luisteren. Ik heb daarnet gevraagd welke cover je graag nog eens wil horen van Barbara Dex. Zij was een tijd geleden de coverartiest bij Sven en Anke. En dit hier is het nummer dat het vaakst is gesuggereerd van Weilen. Moeten we sinds een paar weken zeggen, helaas. Bonnie Tyler. En Holding Out for a Hero.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: weet niet of de oorspronkelijke makers van dit nummer bijzonder enthousiast waren over deze versie. Misschien waren ze wel een beetje gefrustreerd dat hun versie niet eens de top 40 heeft gehaald, terwijl No Doubt er bijna 20 jaar later wel een grote hit mee had. Maar goed, voor de bankrekening van Talk Talk, want dat was die oorspronkelijke roep, zal het wel goed nieuws geweest zijn. It's My Life van No Doubt.
1: Joe's Summer Request.
0: We hebben gisteren bijzonder enthousiaste reacties gekregen op die drie favorieten van Aline die we gisteren hadden. Zij woont eigenlijk in Waregem, maar we belden haar in Wenduinen. Ze maakte zo het grapje dat ze steeds naar een W ging. Dat is goed nieuws voor Wenen en Warschau. Daar kan ze bijvoorbeeld ook op vakantie gaan. Nee, zij had bijvoorbeeld George Baker Selection en Una Paloma Blanca, La Cumbia van Sailor en La Musique dans la Peau. Dat is Maldon van Zoek Machine. Heel veel mensen waren gelukkig dat we die nog eens hebben gedraaid. Wel, misschien kan jij datzelfde effect wel veroorzaken. Want ik ben vandaag ook weer op zoek naar iemand die die laatste 10 minuten van deze Joe Summer wil vullen. Heel eenvoudig. Ik neem aan dat jij ook wel een paar favorietjes hebt, toch? Zo'n aantal zomerse favorieten. Wel, die mag je ons bezorgen. Wat staat er in jouw favoriete lijstje? Drie favoriete zomerseis. Pas op, dat moeten daarom niet allemaal famous à la playa zijn. Maar gewoon dingen waar je blij van wordt op een zonnige zomerse dag. Zoals we die deze zomer toch wel extreem vaak beleven. En dan zou het kunnen dat ik jou straks aan de lijn heb. En dat je die drie platen gewoon zelf mag aankondigen. Dus drie favoriete zomerse hitjes van jou. Die mag je nu doorsturen via de Joe-app. En misschien hebben we elkaar straks dan wel aan de lijn. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijg je zo meteen na Pommelien Thijs en Atlas. En The Weeknd, die hebben we nu al. Met deze Blinding Lights.

0: Mr. President. Die hoor je zometeen met Coco Jumbo. Dit was Pommy Thijs natuurlijk. Hè. Ondertussen 8:30. Hoofdpunt uit het nieuws. Die krijg je nog eens van Serafine Smits.
1: Goedemorgen. Nooit eerder werden er zoveel kinderen opgenomen in het ziekenhuis, omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. Een jaar eerder waren dat er nog 120. Het gaat vooral om kinderen jonger dan 2 jaar. Die krijgen vaak niet de nodige begeleiding en hulp. Anders pleit dan ook voor een snellere en betere inzet van de pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huren van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging daar toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. En in Nederlands Limburg is de brand in natuurgebied de Rosmolen stabiel, maar nog altijd niet onder controle. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren, hoe is nog niet duidelijk. In de buurt werd ook een camping ontruimd, zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: En 4 files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, langste probleem op de B401 is dat tussen Ledenberg en Gent Centrum. Dan moet je bijna een kwartier aanschuiven. Op de B202 tussen Ring Anderlecht en de N266 komt er 5 minuten bij. Richting grens Frankrijk tussen Gentbrugge en Zwijnaarden E17, 8 minuten richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord aan de werken daar. 7 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: moet niet ingewikkeld zijn om een grote zomerhit te scoren. Goed, drie keer Jumbo. En het was bingo van Mr. President precies 30 jaar geleden. Ondertussen, tijd vliegt toch. 30 jaar geleden stonden zij bovenaan de top 40 met Coco Jumbo. Het is de allerlaatste week dat ik mijn koffer vul. Deze zomervakantie. Ik heb ze hier weer helemaal klaargezet. Oei. Stukje van de studio mee. Maar dus, ze staat hier klaar. En ik kan jou op reis sturen als jij vrijdag weet welke items ik er allemaal heb ingestopt. Gisteren heb ik al het eerste erin gestopt. Als je al die 5 items juist hebt en een beetje geluk, vrijdag dat de computer jouw naam eruit pikt, dan kan ik jou geven 2 overnachtingen in Anatura Hotel en Spa Luxemburg voor 2 personen met een luxe ontbijt, een dagje spa ook met champagne. Jawel, jawel, jawel. Een 4-gangen menu in het restaurant. Bon. Alles erop en eraan. Elke dag steek ik in mijn koffer dus een item en ik steek er een nieuw bij. En als jij wil weten wat ik gisteren heb in die koffer gestoken, dan kan je nu al binnenkijken via de camera's, want je ziet het misschien wel liggen in mijn koffer. Ik ga het zo meteen ook nog eventjes tonen. Ik mag er wel niks over zeggen. Krik, krik, mondje dicht. Maar je mag dus wel meekijken. Het tweede item gaat er zo meteen in. Ik wens je nu al heel veel succes.
1: Anatura. Luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura. Nature as a destination.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Joe
4: Summer.

melodietjes van Coldplay, dat is toch echt geniaal. Fantastisch nummer. Coldplay met Kloks. Onze klok staat ondertussen op 9:15. Dat is het moment waarop in Vlaanderen nogal wat lijstjes bovengehaald worden. En dat is ook een slimme bezigheid, want het kan je bijzonder leuke dingen opleveren. Deze week spelen we voor 2 overnachtingen in dat Anatura Hotel en Spa Luxemburg voor 2 personen. Met een luxe ontbijt, een dagje spa daarbij en champagne en een 4-gangen menu in het restaurant. Echt fantastisch. Je moet echt eens op anatura.be gaan kijken, want dat ziet er fantastisch uit. Wat moet je nu doen? Dus deze week een lijstje bijhouden. Ik steek elke dag iets in mijn koffer dat ik mee zou nemen naar dat verblijf. Op het einde van de week gaan we dan vragen wat we allemaal mee hebben. Dit hebben we er gisteren in gestopt. Een prachtig wit exemplaar. Ik toon het nog eens via alle camera's. Ik hoop dat het duidelijk is wat het precies is, want we mogen het niet meer herhalen. Ik mag het wel tonen. Ik gooi het er weer in. Wat is het item van vandaag? Het zal bekend voorkomen, want ik zie het hier al staan. Het blinkt weer een beetje en er hangt weer zoiets aan. En dat je al herkent ondertussen natuurlijk. De Joe Radio, ja. Elke keer als je op vakantie gaat, dan moet je toch echt wel de radio mee hebben. Dus die steken we er deze week ook in. Dat is dus het tweede item. En zo gaan er nog 3 bij. En dan hebben we er 5 op het einde van de week. En als we dan al die 5 items erin hebben gestopt, dan vraag ik jou, wat zit er nu eigenlijk allemaal in die koffer? Dat gebeurt vrijdag. Dan stuur jij dat door. En als je dan 5 keer dat belletje hier hoort, dan weet je dat het zover is. Dan mag je zelf de koffer pakken. En mag je dus daar naar de Ardennen. Noteer het allemaal goed deze week en dan spreken we elkaar misschien wel vrijdag. Zometeen draaien we Madonna met Material Girl. Eerst nog de Bee Gees. You should be dancing.

We zaten weer in het midden van de 80s met Madonna en Material Girl. Ze was ook op de Pride in Amsterdam, maar ze heeft nogal een naam om vaak te laten komen. Ik heb zelf heb ik haar een keer of drie gezien. En ik denk dat het snelste dat ze opdook ongeveer anderhalf uur was nadat het eigenlijk had moeten beginnen. Ja, het is een diva voor iets natuurlijk. Maar wat wel het leuke was, ze heeft Kylie Minogue meegebracht. Dat is leuk. Ze is nu muziek samen aan het maken met Kylie Minogue, Madonna, met Material Girl. Ze kwam dan veel te laat en ze heeft amper 33 minuten opgetreden. Ook dat is een beetje diva natuurlijk. Maar zeg, gisteren 36 graden in het binnenland. Vandaag gaan we net boven de 30 graden. Maar de komende dagen gaat het echt wel een beetje aangenamer zomersweer worden. Weet je wat nu het bizarre is? Ik denk dat we de komende dagen dan weer gaan denken, oeh, het is frisjes. Terwijl dat eigenlijk een maand of twee geleden, 3, 4, 25 graden, hadden we heel warm gevonden. Het is toch wel gek hoe snel ons lichaam zich aanpast aan die temperatuur. Dat is, ik vind dat altijd merkwaardig. Een beetje bizar zelfs. Kijk, zo maken we toch maar weer een bruggetje naar dit plaatje hier. Dit is er een van de OMC, How Bizarre. Die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. En trouwens, over dat weerbericht gesproken, zometeen na dat nieuws van 9, heeft Jonas uiteraard weer alle details. Dus blijf bij ons.

0: Het ziet er dus naar uit dat we die 30 graden morgen kwijt zijn. Maar ik heb dat nog eens een paar keer gezegd. En een paar dagen later is het dan weer zover. Speciale zomer hebben. Jonas zometeen na het nieuws van 9 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Europees spoedoverleg over Ceuta. Het plaatstekort in de jeugdhulp groeit. En de regering negeerde al 8 adviezen van de financiële inspectie. Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta, het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ook ons land neemt deel. België pleit er onder meer over tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
2: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
1: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis omdat er geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. In 2024 waren dat er 120. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Egbert Lachart van Anders heeft opgevraagd.
3: Om de 2 dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord. Maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
1: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van hangars. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze eigenlijk niet volgen. De dag start zonnig, later wisselen bewolkt met kans op buien, lokaal kan het onweren en maximaal tot 34 graden.
0: Dankjewel Serafien. Ondertussen 8:32, 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de B401 tussen Ledenberg en Gentcentrum. Een kwartiertje moet je daar aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem, 7 minuten. Dan op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden, 6 minuten. En richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord, ook daar 6 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: waar dit nummer is gemaakt, is het op dit moment 16 graden. Echt waar, in Sydney. Ja. We zitten aan de andere kant natuurlijk, hè, dus ze zitten daar richting winter. Ja, Original Sin van NXS, dus tot 7 over 9.
1: Het weer met Jonas.
0: Jonas, een hele goede morgen. Alles in orde?
2: Goedemorgen, Anne. Ja, absoluut. Hè.
0: Ja, een beetje kunnen slapen in die hitte, want het is voor heel veel mensen denk ik toch echt wel puffen en zweten. Hè, want zelfs 's nachts daalt de temperatuur niet ver genoeg om het aangenaam te krijgen. Hè.
2: Ja, klopt. Het was een bijzonder zachte nacht. Hè. De minima die schommelde rond 20, 22 graden. Dus inderdaad, moeilijke temperaturen om bij te slapen. En ondertussen is het ook al heel goed aan het opwarmen. Hè. Dus de zon schijnt op vele plekken al volop. En we hebben nu al op de meeste plaatsen temperaturen rond de 25 graden. En we gaan heel snel de tropische grens van de 30 graden opnieuw bereiken. Vanmiddag is dat het geval. Dus dan komen we uit bij temperaturen van 30, 32. Misschien in de Kempen nog een graadje meer. 28 graden. Aan zee. Maar in de loop van de dag gaan we het weer wel zien veranderen. Hè? Want nu is het nog heel zonnig. Maar na de middag dan komen er van over Frankrijk toch meer wolken naar ons toe. En dan gaan er ook buien kunnen ontstaan. En lokaal kunnen die buien ook wel redelijk fel zijn, onweerachtig zijn. Met veel regen op korte tijd, wat hagel, rukwinden. Zijn wel lokale fenomenen. Er zullen zeker ook wel plaatsen zijn waar het vandaag helemaal droog blijft. De kust lijkt van die buien het meest gespaard te blijven. De meest felle buien zijn waarschijnlijk voor het centrale deel van het land vandaag.
0: Ah ja, gisteren waren er ook al hier en daar felle onweersbuien, heb ik me laten vertellen. Want ik heb er zelf niks van gemerkt. Maar hier en daar toch ook al flink klank en lichtspel. Dat zal vandaag niet anders zijn. Er zijn hier en daar toch wel felle buien kunnen ontstaan.
2: Toch wel, toch wel. En die maken dan ook een einde aan de grote hitte. Hè. Dus komende nacht gaat het al wat beter kunnen afkoelen. Dan gaan we toch al naar minima beneden de 20 graden. En morgen dan echt wel een heel andere luchtmassa. Dat gaan we merken, hè, want vandaag is het zwoel, drukkend warm. Morgen is het echt wel veel aangenamer. 26 graden wordt het dan. En ook redelijk veel wind morgen. Veel wolken ook, een paar opklaringen. En vooral over het oosten nog een paar lichte buitjes. Maar op de meeste plaatsen gaan we het morgen wel droog kunnen houden. En morgen in de loop van de namiddag, vooral aan de kust, veel ruimte voor de zon. Maar dus wel een stevige wind. En dan donderdag, vrijdag, dat zijn dan voor de meeste mensen echt wel aangename zomerdagen. We krijgen redelijk veel zon. Het wordt niet te warm, maar wel aangenaam met 25 graden. Ook de wind

0: doet het geleidelijk aan iets rustiger aan. Dus dat zijn dagen om volop van te genieten. Want de dagen nadien, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Ik val in herhaling, het is al de hele zomer van hetzelfde. Ja, het gaat dus opnieuw gaan opwarmen in het weekend. Het is ongelooflijk. Waarschijnlijk zaterdag temperaturen rond de 30 graden. En zondag mogelijk net iets meer. En ook tijdens het weekend opnieuw zonnig, droog weer. Daar staat op ons opnieuw een zeer zonnig, droog en bijzonder warm weekend te wachten met waarschijnlijk opnieuw tropische temperatuur.
1: Dit is de zomer waarin we zelfs hittegolf... Ja, we tellen het gewoon niet meer. Want het is onbegonnen werk, jij moet allemaal bij te houden. Het is niet te geloven.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Het blijft maar duren. Ook op lange termijn zit er geen verandering in te komen. Ik denk dat we zo tot 20 augustus waarschijnlijk al toch wel dagelijks temperaturen boven de 25 graden zullen krijgen. En het toch wel heel vaak droog zal zijn.
1: Ja, kijk, slecht nieuws voor de landbouwers onder ons, want die zijn echt enorm aan het snakken naar nattigheid. Ja, meer dan een felle bui zal er niet in zitten, hè, voorlopig.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus deze namiddag op verschillende plaatsen wat regen, maar dus de dagen nadien opnieuw droog weer. En morgen eventjes wat minder warm, maar in het weekend gaan we opnieuw instijgen.
1: Alright, morgen kunnen we weer al wat verder kijken en dan hebben we opnieuw aan de lijn. Tot dan, hè, Jonas.
0: Tot morgen.

Het klinkt steeds alsof het zelf fervente surfers waren, maar dat valt toch wel een beetje tegen. Alleen de drummer van de band stond wel eens op een plak. Dat was Dennis Wilson, de rest van de groep zong er alleen maar over, maar heeft nooit gesurfd. Bizar toch wel. De Beach Boys met Surfing USA. Wie is er allemaal jarig op deze 4e augustus? Dat is onder andere Barack Obama, de 44ste president van de Verenigde Staten en Nobelprijswinnaar voor de vrede, tot groot ongenoegen van een andere president. U weet wel wie ik bedoel. Barack wordt vandaag 65. Edwig van Hooijdonk, voormalig wielrenner, hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen en daarom kreeg hij ook de bijnaam Eddie Bosberg, omdat het telkens gebeurde in een demarrage op de Bosberg. Hij is gestopt in 1996 omdat hij absoluut clean wou rijden. Hij was een grote tegenstander van EPO, maar omdat er zoveel wel met doping reden, kon hij dus niet meer volgen en is hij gestopt. Straf toch wel. Geboren op deze dag in 1966 in Ekeren. Hij wordt 60 vandaag. Meghan Markle is jarig, officieel nog steeds de hertogin van Sussex en echtgenote van de Britse prins Harry. En voormalige actrice natuurlijk. Ze speelde onder andere mee in Suits. Zij wordt er 45 vandaag. En de vrouwelijke helft van Succession is jarig. De mannelijke helft was Jean Thomas. Die is binnen 3 weken jarig. Maar het gaat dus over Gina Brondeel. Zij is geboren in 1971. Ze wordt dus 55 vandaag. En daarom gaan we nog eens een feestje organiseren met dit hier.

heeft ook al gezorgd voor ons smaakje dat we hier elke dag in dat eerste uur weglikken met die watermelon sugar. Dat was een andere Harry Styles, As It Was. Tot 6:30 ondertussen. Ja, afgelopen zaterdag is de Tour de France voor vrouwen van start gegaan. Tour de France Femme. En ondertussen is er al heel wat voer voor discussie. En die discussie heeft zelfs een naam: Borstengate. Ja, waarover gaat het nu? Verschillende rensters zouden stiekem hun sport-BH's opvullen voor een tijdrit. Dat heeft niets met esthetiek te maken, voor alle duidelijkheid, maar puur voor de aerodynamica. Want hoe gek het ook klinkt, door al die ruimte daar op te vullen, kan je natuurlijk wel sneller door de wind snijden. De internationale wielerbond UCI neemt het allemaal wel ernstig en kondigt nu strenge controles aan. Maar hoe ga je dat nu in godsnaam controleren? En helpt dat nu echt? Haal je op die manier ook tijdswinst? We gaan het vragen aan Stijn Steels. Hij is ploegleider van AG Insurance Soudal. En hij volgt het allemaal van op de eerste rij in Frankrijk. En is dus mee getuige van wat daar allemaal gebeurt. Zometeen Last Frequencies, Beautiful Life. Maar eerst nog fijne helen.

0: Ik heb een deskundige ooit horen zeggen, als je al fluitend aan de dag begint, dat dan alle mondspieren wakker worden en dat je dan helemaal wakker bent. Wel, ik hoop dat je de afgelopen minuten volop hebt meegefloten met deze Lost Frequencies en Beautiful Life. We draaien zo meteen Michael Sambello met The Maniac. Het is bijna 9:50 geworden. Je krijgt er nog eens de hoofdpunten uit het nieuws met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Rond deze tijd begint er een Europees spoedoverleg over Ceuta. Dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt er ook aan deel en België pleit onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens en een strenge aanpak van mensensmokkel. Ruim de helft van alle klachten over stalking werd in de laatste 5 jaar geseponeerd. In totaal gaat het om 71.000 dossiers. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. Komt bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of omdat de dader niet geïdentificeerd kan worden. Amper 10.000 dossiers leiden effectief tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse drone-aanval zijn zeker 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: En nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. 5 minuten daar.
2: Dit is Joe
3: met Alain Klaas.

0: Jammer dat we niets anders van deze man hebben leren kennen. Hè? Want dit was toch echt wel een geweldige single. Maniac van Michael Cimbello tot 21:30. Ja, vandaag de vierde dag van de Tour de France Femme. En ja, die Tour de France ondertussen toch wel echt in een soort versnelling ontstaan. Borstengate, dat is het nieuwe ding. Rensters worden ervan beschuldigd dat ze hun sport-BH's expres vullen voor enkele seconden tijdwinst. De Wielerbond die neemt het allemaal ernstig en zegt dat het verboden is en wil dus extra controles gaan uitvoeren. We hebben Stijn Steels aan de lijn. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent ploegleider van AG Insurance Soudal en je volgt het uiteraard op de voet met onder andere onze landgenoten ook, Shari Bosuit. Waar zijn jullie naar op weg op dit moment?
1: Wij zijn op dit moment in Dijon en ik ben nu met twee collega's de tijdrit van deze middag aan het verkennen.
0: Ja, vandaag een tijdrit, ja, dat komen we eigenlijk automatisch bij die Borstengate. Is dat een onderwerp dat leeft in jouw team eigenlijk?
1: Op voorhand eigenlijk niet echt. We wisten wel dat er af en toe iets gebeurde, maar wij waren er niet speciaal mee bezig. Het is eigenlijk meer nu dat in de media komt en dat er effectief gaat gecontroleerd worden, dat er wel wat meer tamtam rondgemaakt wordt.
0: Ja, je hebt zelf ooit lachend toegegeven tijdens de Olympische Spelen dat rensters rondfietsten met wel in één keer een opvallend grote cupmaat. Hè? En nu zie je dat eigenlijk zelf weer gebeuren. Dat is toch wel een beetje bizar dat het nu blijft leven, hè?
1: Ja, ik denk dat op zich wel. Je ziet dat, bij de mannen gebeurt het ook, hè, in het verleden, dat ze radio's plakten op hun borst. Eigenlijk gewoon om aerodynamisch heeft dat wel een klein verschil, maar toe wel iets. En tot vorig jaar was het eigenlijk altijd toegestaan. En nu zijn er altijd verhalen dat het zou gebeuren. Natuurlijk in meer beperkte mate. Het is dan ook wel logisch als het niet mag dat de UCI gaat beginnen controleren. Bij de man is het natuurlijk makkelijker om erop in te grijpen. Bij de vrouw ligt dat iets gevoeliger. Het is wel logisch dat ze er iets aan willen doen.
0: Ja, het scheelt het? Want ik neem aan dat jullie daar wel onderzoek naar doen en zo. Als je die ruimte daar wat extra opvult, denk je van oké, dat scheelt wel een paar seconden. Is dat iets dat jullie zelf hebben vastgesteld?
1: Je wil eigenlijk een ideaal druppeleffect creëren op je lichaam in een tijdrit. En als je dan die borstholte verder kunt dichtmaken, verander je gewoon een soort van de luchtstroom op je lichaam. Als je het helemaal perfect doet, echt met grote stukken opvulling, gaat iets minder dan een seconde per kilometer schelen. Dus als je nu gewoon met kleine aanpassingen, het zal misschien een tiende of twee tiende per kilometer schelen. We zitten natuurlijk in een high-tech sport, waar eigenlijk detail belangrijk is. Dus het kan wel iets doen. En daarom zullen ze nog altijd wel op zoek gaan naar die limieten. Wij zijn in principe niet mee bezig, omdat het ook wel niet, als het niet mag, mag het niet. Maar dan ook logisch, het is dan ook logisch dat het nu gecontroleerd gaat worden.
0: Ja, maar ik neem aan dat nog los van die paar millisecond of die seconden die je zou kunnen winnen, dat vooral ook het principe van dat het wordt gecontroleerd en heel die controle toestand, dat wel leeft ook, hè, toch, binnen jouw team?
1: Ja, maar het kan natuurlijk wel zijn, dames zijn wel gewend, als je dopingcontrole hebt, ik denk niet dat meer aangrijpend kan zijn dat er iemand op zat te kijken hoe dat je staat te plassen. Dus onze dames zijn wel wel gewend. Ja, maar blijkt natuurlijk wel, je wilt wel dat dat goed gebeurt. Ik veronderstel dat mijn... ik ga ervan uit, want we hebben geen details gekregen over het type controle, maar dat er een vrouwelijke arts zal zijn die denk ik gewoon de ritsluiting zal openen van het pak om te kijken, is er iets extra toegevoegd? Maar dat weten we zelf niet hoe dat loopt. Maar ik veronderstel wel ik hoop dat ze dat op een serene manier kunnen checken.
0: Ja, maar het is toch wel een dingetje. Hè? Het staat nu ook in de krant. Dus echt wel een ding, die Borstengate. Ik wens jullie heel veel succes daar in Frankrijk. Op dat een goede tijdrit wordt vandaag. Zonder al te veel opvulsel. Hè? Want jullie doen het niet, want dat mag het niet. Stijn, brengt in ieder geval. En tot nog eens.
1: Oké, prettige dag nog. Dank u wel.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Swift.
4: Hey, it's Taylor.
3: I knew it, I knew you. Good time.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit
2: is Joe. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

0: Ja, we hebben al eens een gitaartje bovengehaald dit uur. Daar straks hadden we Van Halen met Jump. En nu Europe met The Final Countdown.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, voor dat Summer Request, voor de finale van dit programma, zeg maar, die laatste 10 minuten, gaan we richting Beveren. Ik heb Gert aan de lijn. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, jij hebt 3 platen doorgestuurd voor dat Summer Request. We gaan eens eventjes overlopen welke platen het zijn, maar vooraleer we naar de platen gaan, toch eens checken. Heb je al vakantie gehad deze zomer, Gert?
2: Nee, deze zomer nog niet echt, maar die komt eraan. Vanaf 14 augustus zitten wij in Westende.
0: Oh, net te laat.
2: Ja, inderdaad, net te laat, maar kun je niet aan mijn baas vragen dat je nog een beetje kan blijven of zo?
0: Ah, wel, ik zal, ik zie ze hier staan, dus ik zal zo meteen vragen, speciaal voor Gert, om een weekje langer, want vanaf 14 augustus zit je in Westende.
2: Ja, en dan 2 weken in Westende, dus.
0: Oké, alright, 4 weken in totaal, dat wordt genieten. Ik hoop dat het weer dan nog altijd hetzelfde is, of ja, misschien iets minder, want het is toch echt wel heel heftig. En ik hoop dat je er absoluut van kan genieten. Ik zie hier ook Egypte, daar ga je ook naartoe, toch?
2: Dat hebben we in maart gedaan eigenlijk in Egypte. Dat is een beetje voorjaar, een beetje zon opvangen en zo. In het voorjaar en misschien volgend jaar terug dan.
0: Ah, oké. Vitamine D'tjes op doen in Egypte. Groot gelijk.
2: Dat klopt, ja.
0: Right. Zeg, maar je bent ooit ook eens in de Dominicaanse Republiek of op de Dominicaanse Republiek geweest, lees ik hier. En als je daar naartoe gaat, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar mensen zeggen mij, als je daar gaat, dan weet je echt wel wie de bekendste artiest van de Dominicaanse Republiek is. Had jij dat gevoel ook?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus gewoon, ik heb een liedje van La Camisa Negra. Heel fijn als je het mooiste moment van de dag is als je in een zwembad een drankje kan drinken op een krukje, een cocktail, zalig in de zon in het zwembad. Dat is gewoon een zalig gevoel.
0: Dat zal wel zijn, ja. En daar op de Dominicaanse Republiek met ja, de grootste artiest van daar, hè, Juan Luis Guerra. Oké, die gaan we draaien. Dan heb je Ingrid, Tu es foutu. Waarom die?
2: Dat klopt. Dat is niet qua tekst heel positief, maar het is gewoon een heel leuk, opwekkend deuntje. Een zomerzintje eigenlijk, een beetje denken aan een pretpark, kermis. Ja. Toestand eigenlijk gewoon heel vrolijk.
0: Ja, en dan de Pump It Up van Denzel. Dat is de laatste in jouw lijstje. Waarom Denzel?
2: Ja, dat klopt. Ik woon in Beveren. Denzel woont ook in Beveren.
0: Ah, ja, dat is waar.
2: We komen elkaar wel eens tegen. Sympathieke man.
0: Ja.
2: Die eigenlijk ook een wereldster is. Heel bekend in het buitenland, vooral in Polen en de Oostbloklanden. Ja. Maar in de vakantie is ook vaak optreedt in hotels in Egypte, Turkije en zo.
0: Ja, straf is dat eigenlijk. We hebben er zo'n paar. Ja, Kate Ryan is ook huge. Daar in het, als je wat meer naar het oosten gaat. En Denzel, net hetzelfde, met zijn blauwe bril. Heeft hij daar heel veel fans. Heeft hij diezelfde bril daar ook in Beveren aan als je hem tegen het lijf loopt?
2: Altijd dezelfde bril aan.
0: Ik wist het. Fantastisch. Goed. Juan Luis Guerra, daar gaan we mee beginnen. Bedankt voor je 3 plaatjes. En ik wens je nog een hele fijne dag. Groetjes, hè.
2: Dank je wel. Graag gedaan. Show Summer Request.

We hadden daarnet al die fijne herinneringen aan de Dominicaanse Republiek. Een van de grote artiesten daar is Juan Luis Guerra. La Camisa Negra. En met dit plaatje zaten we dan wat meer op de kermis en in het pretpark Tu es Foutu van Ingrid. En we gaan naar een Beverse inwoner. Hij komt hem wel eens tegen met zijn blauwe bril, deze Denzel en Pump It Up. Tot aan het nieuws van 10 uur. Veel plezier vandaag.

0: Een hele goede morgen. De deuren van Joe Paradise Beach in Westende zijn geopend. Maar waar jij ook bent, we zijn samen tot 1 uur deze middag. 10 uur eerst het nieuws, dit is Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Spoedoverleg over Ceuta. De helft van alle klachten over stalking wordt geseponeerd. En Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan. Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta. Dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden maken. Ons land neemt ook deel en pleit daar onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
2: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Maar ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
1: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Sofie De Wit heeft opgevraagd.
3: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsredenen. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
1: Amper 9% van alle dossiers leidde uiteindelijk tot een dagvaarding. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig, blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. Vrijdag iets koeler bij zo'n 24 graden.
0: 2:10 en op dit moment zijn er geen problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Dielen.

Matthew Wilder en Break My Stride. Ik hoop natuurlijk dat jij heel lekker hebt geslapen afgelopen nacht. Ik moet er wel meteen bij zeggen, ik zelf heb totaal niet goed geslapen. Dat had volledig te maken met een meeuw of twee, drie die een soort van verhitte discussie hadden net voor mijn raam. Waarover die discussie ging, dat weet ik niet zeker. Ik spreek namelijk geen meeuws. Maar vermoedelijk ging het over wie welke vuilzakken op straat compleet mocht kapot prikken of wie welke auto volledig mocht onder kaka doen. Dat zijn toch wel de twee dingen, de twee belangrijkste uitlaatkleppen liever van de gemiddelde meeuw aan de Belgische kust. Nu, dan kom je hiertoe op Joe Paradise Beach met dat prachtige zeezicht en ik ben die witte dreads op mijn auto al helemaal vergeten. Ik stuur ook die goede zeevibes jouw richting uit, inclusief de beste zonnige muziek die er te vinden is. Nu

Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. Een man die ook weet dat de zeezicht verkoopt, want hij werd niet geboren als Billy Ocean, maar wel als Leslie Charles. Wat toch een pak minder zonnig en zomers klinkt dan die Billy Ocean. Cool en zijn gang die komen eraan na deze van Nickelback.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

ook het motto zijn op deze 4e augustus. Celebration van Kool en de Gang. Het is ondertussen 9:20 geworden. Dan zijn we zo ongeveer halverwege de voormiddag. Perfect moment ook om even een pauze te nemen en het wat rustiger aan te doen. Zeker bij deze temperaturen, want het is nu al 9:20 bijzonder heet. Dat wordt alleen nog maar heter, uiteraard. Nu, ik ga voor het juiste rustige ritme daarbij zorgen. Zeg ook maar gerust de juiste flow. Het is vandaag de Orinoco Flow van Enya die je krijgt. Nou, een lief klein meisje.

0: Om helemaal rustig van te worden. Hè. Enya en Orinoco Flow. Het doet mij wat denken aan wat je hier aan zee ook kan doen in een aantal surfclubs. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar het steekt eigenlijk wel mijn ogen uit. Van die silent yoga. Op zich ben ik niet zo'n yogi of zo'n yoga fanaat, maar dat is yoga met zeezicht en dan zo'n koptelefoon op met van die flowy muziek om je dag heel goed te kunnen starten. Hopelijk heb ik jou dat gevoel toch een klein beetje kunnen meegeven met die twee easy platen om deze dinsdagochtend op een rustige manier verder door te brengen. Zometeen wel gedaan met de rust, want er komen stoere gitaren aan van Keen. Je krijgt zometeen Bend and Break. Ondertussen bijna 10:30 geworden. Er is één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring. Er komen 10 minuten bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

zijn over halverwege de zomer van 2026, die nu sowieso al de geschiedenisboeken gaat ingaan als een van de allerwarmste. Hopelijk heb je natuurlijk ook al zelf heel toffe dingen gevonden om die zomer mee te vullen. Maar mocht je daar toch nog wat hulp mee kunnen gebruiken de komende dagen, weken, weet dan dat er nog altijd de Summer Hotspot is. Zometeen gaat die weer komen en dat is zoals elke dag een tip voor een uitstap die ik aan jou geef. En vandaag kan ik nu al vertellen, wordt het er eentje voor een heel leuk evenement dat morgen plaatsvindt in de Kempen en best ook wel wat de sportliefhebbers daar gaat aantrekken. Ik vertel er zo meteen alles over.

0: Science.
1: Great music.
0: This is Joe Summer.

0: zei het al, we gaan zo meteen naar de Kempen voor onze summer hotspot. Maar eerst nog een raket mee naar de maan.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Show.
1: Summer Hotspot.
0: Er zijn deze zomer her en der kermiskoersen, maar als het eens wat anders mag zijn dan de traditionele kermiskoers, ja, dan kan je morgenavond naar de retrokoers in Grobbendonk. Lorenz Boen, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen Heidi.
0: Ja, Lorenz, jij bent de schepen van sport daar, jij weet er alles van. Wat maakt een retrokoers nu anders dan een andere koers? Waarin zit hem de retro?
2: Wel, ik zal het jou vertellen. Onze retrokoers, dat is echt een koers met de charme van 40 jaar geleden. Hè. Vroeger was dat eigenlijk een kermiskoers. Die bestaat al veel langer. Maar de retrokoers, zoals wij die nu in Grobbendonk kennen, is echt een koers met oude retrofietsen, oude retrokledij. En die wordt dit jaar in ons dorp voor de 10e keer georganiseerd.
0: Oké. Zeg, en kan iedereen daar dan zomaar aan meedoen? Want je moet wel in bezit zijn dan van een soort fiets die ja, heel oud is.
2: Ja, klopt. Dus we hebben een aantal specifieke vereisten die je moet hebben voor je fiets. Dat wil zeggen, zonder moderne onderdelen zoals klikpedalen, liefst geen carbon, geen schijfremmen of elektronica, maar echt een fiets zoals die vroeger was.
0: Oké. Zeg, en doen daar dan ook wat heel snelle, of is dat heel snelle professionals aan mee, of is dat echt iets wat de mensen uit de buurt meedoen?
2: Nee, we mikken echt wel op lokale mensen, want we vragen ook geen wedstrijdlicentie. Dus vanaf 16 jaar kan je gewoon mee fietsen. En die echte profs, die zijn niet echt voor onze koers voorbestemd.
0: Nee, en is dat dan ook met ongeschoren benen of maakt dat niet zoveel uit?
2: Ja, klopt. Wij maken het echt enorm ludiek. De heren worden vlak aan de start met ongeschoren benen. Wij controleren daar ook op.
0: Dus, dat is een van de vereisten, anders val je jammer genoeg net voor de start af.
2: Ja, maar ja, pas op, ja. Er zijn mensen die niet zo heel veel benen aan hebben, maar we vragen toch wel dat je scheermes een aantal weken van tevoren niet meer gebruikt. Voor de eer dat toch.
0: Zeg, maar gaat wel heel leuke foto's en filmpjes opleveren, denk ik. De afgelopen jaren moet dat ook wel de moeite zijn geweest.
2: Dat is heel komiek, heel sfeervol, heel ludiek. Echt geweldig. Zowel voor het publiek als voor de deelnemers.
0: Ja, en voilà, de mensen die niet meedoen aan de race zelf, er zal in de buurt ook nog wel het een en het ander te eten, te drinken en te beleven zijn, vermoed ik.
2: Ja, zeker en vast. Hè. Onze handelaars en lokale verenigingen die zorgen voor lekkere eet- en drankstandjes heel de avond door. Tijdens de koers en ook erna.
0: Ja, voilà, want bevoorrading is ook alles, hè. Zeker in het wielrennen.
2: Ja,
0: bevoorrading is cruciaal. Zeg goed, Lorenz, heel erg bedankt. Maak daar een fantastische avond van. Vanaf morgenavond 6 uur is het in Grobbendonk, hè?
2: Ja, vanaf 5 uur hebben we een kinderdisco en dan volgt het een optreden na het andere. Lokale talenten, DJ's. Het is echt sfeer en live muziek op onze stripbaan in Grobbendonk. Iedereen welkom.
0: Fantastisch, ze kunnen daar feesten in de camp. Lorenz, heel erg bedankt en maak er een topdag van morgen, hè.
2: Dankjewel, Heidi.
0: Salutjes, bye-bye.

Pretenders en Don't Get Me Wrong. En speciaal voor de mensen die zowat last hebben van de hitte en de hormonen. Ik ga het nog een beetje erger maken. Want dit hier is Shaggy, the one and only Mr.

0: Zalige dinsdagochtend. Zometeen een artiest die Joe echt begrijpt. Want hij zingt Sunshine in the Music. En dat is eigenlijk gewoon ons levensmotto hier bij Joe. 1 over 11, dit is het nieuws met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Een familiedrama in Brugge. De helft van alle stalkingklachten worden geseponeerd. En goed nieuws van aan de pomp. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal liever gaat het om meer dan 71 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Sofie De Wit heeft opgevraagd.
2: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
1: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want het wordt opnieuw een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 1,99 euro per liter. En ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en vrijdag vrij zonnig, morgen en donderdag liever. Blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden. En vrijdag is het koeler bij zo'n 24 graden.
0: Op dit moment één plek waar je meer dan 5 minuten verliest, als op de E40 richting kust. 6 minuten komen erbij tussen Aalter en Beernem.
3: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Where is the love? What is love? Allemaal grote hits die te maken hebben met de zoektocht naar liefde. Ja, die we allemaal op een bepaald moment in ons leven wel herkennen. Hè? Jammer genoeg is er bij Maxime en Babette, ja, is daar de liefde ook even zoek. Maar zij hebben er dan een hele mooie single over gemaakt. Een echte break-up song. Die hoor je na de reggae vibes van the one and only Jimmy Cliff.

0: Joe Summer.
1: Exact 30 jaar geleden, tijdens de zomer van 1996, maakte de wereld kennis met 5 compleet crazy girls uit de UK die de wereld zouden veroveren met onweerstaanbare liedjes en natuurlijk met hun typische girl power. Nu, die trip die was bijzonder kort, maar zeer hevig, want amper 2 jaar later, in 1998, besloot Jerry Halliwell de groep al te verlaten. Die had het dan na 2 jaar madness blijkbaar echt wel gehad. En ik zag onlangs nog ergens een interview met Mel C, een van die Spice Girls, waarin zij vertelde dat ze toen echt wel boos was op Jerry toen hij vertrok, omdat ze dat niet deftiger met z'n allen hadden kunnen overleggen. Nu, ik snap die boosheid wel, want toen Jerry weg was, was natuurlijk ook het zogenaamde vet van de soep en nam het succes ook echt wel ziender ogen af. Nu, dit is er nog eentje uit hun glorieperiode, toen de 5 nog allemaal lekker samen voor veel Spice zorgden. Who do you think you are?

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach.

0: Ditte op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Shh, luister.
1: Hoi, kom op!
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe Paradise Beach.
3: Good times.
0: Good times.
3: Great
0: music.

Grease is de word en al bijna 50 jaar ook nog altijd een absolute topfilm om in de zomer te bekijken. Want Danny en Sandy, dat blijven toch de ultieme zomerliefjes. Zijn er trouwens mensen die deze zomer ook al een zomerliefje hebben opgedaan? Of zijn we daar met z'n allen te oud voor geworden? Laat maar eens weten, als je durft, in onze Joe-app. Ik lees heel graag mee.

0: klonk allemaal wat poppy en onschuldig, maar blijft een van de strafste stemmen uit de jaren 80. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Het is ondertussen 11:30 geworden. Er zijn twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file, en dat is een behoorlijk lange, die staat op de Brusselse Buitenring. Er komt een uur bij tussen Grimbergen en Zellik. Daar gebeurde een ongeval. En op de E314 richting Nederlandse grens. 10 minuten in de file tussen Genk-Oost en Maasmechelen.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

ja, ze zingt eigenlijk ook over een vakantieliefje dat veraf woont, maar voor wie ze alles over heeft, Vanessa Carlton en 1000 miles. En ik vroeg jou daarnet of jullie deze zomer, hè, we zijn nu een dikke maand verder, of jullie al van vakantieliefjes hadden gedaan, of dat we daar misschien te oud voor zijn geworden. Maar op dat vlak is het duidelijk rustig geweest bij jullie allemaal. Er zijn een paar mensen die zoiets sturen van, ja, hier en daar wat interesse. Maar misschien was het ook gewoon veel te warm daarvoor. Een mens plakt al genoeg met dit weer. Misschien moeten we het op die manier gewoon een klein beetje uitstellen en verschuiven die vakantieliefde naar september, als het allemaal weer wat minder warm wordt. Zometeen, rond 11:45, gaan we weer in een mooie liedjestekst duiken. Dat doe ik samen met jou, een prachtige song met daar veel aandacht voor een bepaald zinnetje. Dat gaan we zometeen doen, maar eerst genieten van Tarkan en ook van deze.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Maar je flirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Joe Summer.
1: Jouw favoriete zinnetjes uit liedjes die blijven nog altijd welkom in de Joe-app. Stuur maar door. Dat kan door het gewoon in een berichtje te sturen of het in te spreken via dat microfoontje in onze Joe-app. En zo kunnen wij die platen die voor jou dus extra bijzonder is, kunnen wij die hier ook de komende dagen bij Joe een plekje geven. Kan jij daar natuurlijk in de eerste plaats extra van genieten. Maar het doet ons allemaal ook misschien wat anders luisteren naar die ene song. Dat gaat vandaag ook het geval zijn met een Clouseautje, want die heeft een bijzondere betekenis voor luisteraar Jens.
2: Hey Joe, Jens hier. De mooiste zin in een liedje is voor mij Welkom in het land van Swantibolt. Uit, hoe kan het toch anders, Swantibolt van Clouseau. Waarom dat ik deze keuze neem is omdat ik zelf op het tankstation werk en een Swantibolt, een Nederlandse Swantibolt, ligt natuurlijk in het tankstation. Groetjes Jens uit Laanaken.

veel haar, maar vooral een geweldige zangeres. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. We gaan ondertussen richting dinsdagmiddag, richting 12 uur. We doen dat samen en we doen dat ook in het gezelschap van Imagine Dragons. En deze Shushu, dit is nog eens...

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Een hele goede middag. Het is heet en het wordt nog heter. Maak je klaar voor de Miami Sound Machine met Conga en ook met Shania Twain. Man, I feel like a woman. En het woman, of een woman, heeft het nieuws van 12 uur. Dit is Serafien Smit.
3: Goedemiddag. Familiedrama in Brugge. Een man van 22 valt van het Brabo-standbeeld op de Grote Markt in Antwerpen. En 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt collega Klaas Daniel.
4: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
3: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar het raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. Lien Swinnen.
5: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
3: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Koks van de brandweer.
6: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
3: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam, want Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is intussen verwoest. Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Een paar plekken onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, en dat is een bijzonder lange, die staat op de Brusselse Buitenring. 1 uur en 20 minuten komt erbij tussen Grimbergen en Zellik, komt daardoor een ongeval. Op de Binnenring reken op 12 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. E314 richting Brussel, 7 minuten in de file tussen Maasmechelen en Genk-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent, 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
7: Met Heidi van Tielen.

terugblik naar wat herinneringen ophalen aan een zomer van zoveel jaren terug. Vandaag gaat het aanvoelen alsof het gisteren of misschien eergisteren was, maar het wordt toch een flashback van 22 jaar terug, met ook een geweldige song erbij, met alvast deze kleine waarschuwing. Als je gaat doen wat de zangeres zegt dat je moet doen, dan ga je ontploffen met dit weer. Dus pas daarmee op, want het is wel een hele leuke single, die krijg je zo meteen. Maar eerst Teddy Swims en deze onweerstaanbare conga.

0: Joe Summer.
1: Vanmiddag reizen ik en jij even terug naar de zomer van 2004. Waar waren we toen allemaal mee bezig? Wel, als je van sport hield, dat was het topzomer, want in juli vond het EK voetbal plaats in Portugal. En daar vond een soort van zomersprookje plaats, want ja, niemand had dat zien aankomen. Maar het was de underdog Griekenland die zich toen tot Europees kampioen kroonde. Een maand later, in augustus, nog een topprestatie. En dat was het van onze eigen Justine Henin, want zij speelde op de Olympische Spelen in Athene. De pannen van het dak en zij pakte toen de gouden medaille in het tennis. Wat nog altijd een iconisch Belgisch sportmoment is. Daarnaast was 2004 ook op technologisch vlak een absoluut kanteljaar. Want er was een zekere Mark Zuckerberg, weet je wel. Die lanceerde toen vanuit zijn studentenkamer het platform The Facebook. Zo heette het toen nog. En niemand wist natuurlijk die zomer dat dat kleine projectje van die Mark Zuckerberg de wereld zou veranderen. En vooral ook onze manier van communiceren. En dat voor de rest van ons leven. En dan de muziek. In de lente en de zomer van 2004 werd Europa bijna letterlijk weggeblazen door een wervelwind uit Oekraïne. Het was Ruslana die overtuigend het Songfestival had gewonnen met Wild Dances. En ze deed dat ja, met die Wild Dances, een heel energiek opzwepend nummer. De pakjes, dat leer, die zweepjes, wat er allemaal aan vasthing. En ook dat traditionele dansen, dat had allemaal te maken met ja, een bergvolk uit de Oekraïnse Karpaten. En dat was ja, de inspiratie voor die act toen, die zeker ook ons allemaal kon bekoren. Het begin van dat liedje klinkt voor mij altijd als een toeterende olifant. Luister maar. Maar het is dus wel degelijk een of ander traditioneel instrument. Dit is Ruslana.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: En ik denk dat je vergeten was. Ja.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe Summer.

allergrootste hit van Hans de Boy en Annabel. En ik heb ooit eens gelezen dat Hans de Boy het stress gaf om dat lied te zingen, om aan de verwachtingen van de mensen te voldoen. Hij heeft zich daar gelukkig kunnen overzetten, want iedereen wilde die Annabel natuurlijk horen. Dit hier is Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Het is 12:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file nog altijd op de Brusselse Buitenring, 1:15. Tussen Vilvoorde, de Koningsstoo en Zellik. Daar gebeurde een ongeval, maar de weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt. Op de Binnenring 11:00 tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de A12 richting Antwerpen 6 minuten in de file tussen Aartselaar en de Kleidaallaan Kontigse Steenweg. Ook daar gebeurde een ongeval.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Dario G en Carnaval de Paris. De tijd van carnaval, ja, is dat op dit moment natuurlijk niet. Maar in elk dorp of stadje in de zomer wel ergens een dorpsfeest, een straatfeest, een kermis. Dat maakt de zomer ook zo geweldig. Hè? Altijd wel ergens iets te beleven. En natuurlijk zeker ook hier bij Joe, ook nog de komende dagen. En daar wil ik het zo meteen nog eens over hebben. Maar eerst muziek van Nena en Kim Wilde en deze Tipa.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
7: Beetje zenuwen.
6: Maar geflirt. Een vonk. En
4: zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Oh, we zijn hier aan het aftellen, hè? Maar wel met ongelooflijk veel goesting nog in die laatste dagen van Joe Paradise Beach. Dit weekend het slotweekend, hè? Maar we gaan zaterdag nog een groot feestje doen. Met eerst een concert van Aaron Blomhaert om 8 uur. En nadien ook nog eens een DJ-set van Jarno Ponet. Zodat dat feestje hier nog tot in de vroegere uurtjes kan duren. Maar morgen is er ook al een heel leuk optreden gepland op ons terras. Want dan komt K3 voor een summer session. Die zullen erbij zijn om 6 uur morgenavond. Wordt heel leuk sowieso voor jezelf of voor de kinderen of de kleinkinderen. En er is natuurlijk nog een tof extraatje. Want elke dag van 6 tot 8, dan doen we hier ook op Joe Paradise Beach in Westende een happy hour. En dan betaal je dus 1 drankje en dan krijg je er 1 gratis. Dat is echt mijn lievelingsconcept uit de horeca. Het happy hour en dus hier op elke dag tussen 6 en 8.
1: Tijmans Koffie. Passie en perfectie in elke kop koffie.

Die leuke zomersingle van 2 jaar geleden van Carol G. Maak er een zalige dinsdagmiddag van. Zoek wat bescherming tegen de zon en dan komt dat helemaal goed. Zeker ook als je weet dat Carol Schmidt terug is. Want mocht je het gemist hebben, die is sinds gisteren terug van vakantie en klaar om met jou de middag in te duiken. En daarna vanaf 4 uur ook Jan Bosman weer op je radio. Ik heb voor het nieuws van 1 uur nog Chaka Khan en I'm Every Woman. En deze leuke van TLC.

0: Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold,
3: dit is Joe. Zonnig vakantieweer, check. Goede vibes, check. Topplaten, check, check, check. Welkom, we zijn samen tot 4 uur op Joe Paradise Beach. Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
4: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de dood van een koppel in Brugge. Het blussen van de natuurbrand in Nederland gaat moeizaam. En wielerploeg Team Flanders Baloise stopt ermee. Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in hun huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt collega Klaas Daniel.
5: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
4: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar het raakt nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. In Noord-Limburg in Nederland vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlieden proberen het vuur intussen onder controle te krijgen. Maar door de felle wind en het warme weer verloopt dat moeizaam, zegt Bart Cox van de brandweer.
6: Prioriteit is dat we de hotspots aanpakken. Dat we vooral ook de stoplijnen in stand houden die we in gedachten hebben. Het zijn echt de bredere paden, bredere wegen, waardoor een brand minder goed kan overslaan van boom naar boom. Dit is een gebied met heel veel dennen. De toppen van bomen zijn erg brandbaar, dus we moeten opletten dat de brand niet over ons heen gaat.
4: Het blussen zal al zeker tot morgenochtend duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI, David Henau.
7: Die hittegolf is begonnen op 28 juli. En die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
4: Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
3: En er staat op dit moment 1 file op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En die vind je op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 11 minuten.
0: Joe Paradise Beach
4: met Carol Schmitz.
3: Goedemiddag.

0: op het lijf geschreven van een zonnige dinsdagmiddag. Sunny Afternoon, maar eigenlijk wel een nummer over een belastingscontroleur, want hij zingt erover. Hij perst me helemaal uit. Maar laat me nu even rusten en genieten van het zonnetje. Kijk, ik vind dat een strak plan.
1: Joe Summer.
0: Hey, ik mag de schaduwplaat battle op je loslaten. Tijd is om opnieuw de muzikale degens te gaan kruisen. Het concept is simpel. Ik schotel je een thema voor met twee compleet verschillende platen. Aan jou om te bepalen in welk kamp we de namiddag doorbrengen. Gaan we voor de relaxte schaduwvibe of voor de opzwepende zonne-energie? Aan jou de keuze. Het thema van vandaag is live. We vieren het leven. Heb je zoiets van, laat mij even bekomen, ik zoek de rust op. Dan kies je vandaag voor Kamp Schaduw. En ik heb daarvoor een geweldig nummer van Queen uitgekozen. Rustig, mooi, staat hoog in de top 2000. These are the days of our lives. Ideaal om even heerlijk weg te dromen. Maar het zou wel kunnen dat je wat adrenaline nodig hebt en dat je luidkeels wil meezingen. Dan moet je in Kamp Zon zijn. Daar gooi ik het tempo wat omhoog met een onvervalst stadion anthem vol energie. Ja, ja. Het kwam uit Oostenrijk. Het is daar nog altijd razend populair in de après-ski en verder buiten. Life is life. Dus vertel me maar, ga je voor de melancholie van Queen in de schaduw of de absolute climax van Opus in de volle zon? Laat je stem nu horen, dat doe je heel gemakkelijk. Open even de app en stem op je favoriet.
1: Joe Summer.
2: Good times, great music.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen, doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
10: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Good times, great music.
12: Joe Summer.

van die gewichtige danshits uit de 90s. Snap, Rhythm is a Dancer. Ik heb hier de uitslag binnen van de schaduwplaat battle. Er is iets heel bijzonders gebeurd. We hadden tot een aantal seconden geleden een winnaar. En dan net op de meet, net op de valreep, steekt de achtervolger de koploper voorbij. Om maar te zeggen, Opus en Life is Life is het net niet geworden. 48% en het is dus Queen, Kamp Schaduw. Een beetje melancholie, maar een schoon nummer. These are the days of my life. Ideaal om even lekker dutje te doen.

0: Ja, je kan daar niet bij blijven stilstaan, zo werkt het. Arranca, Becky G en Omega. Het is ondertussen 1:30. Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. In de richting van Antwerpen D313 vanaf Ranst 8 minuten. En ook op de buitenring in Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Met Carol Schmitz.
0: En de Simple Minds.

0: Berre. Yesterday, today, tomorrow. Vorige week was Berre hier nog te gast op Joe Paradise Beach in Westende. En ik weet niet of je het weet, maar deze week ook nog schoonvolk. Nu zaterdag een live optreden hier bovenop het dak van Aaron Blommaert, heb je net gehoord. Maar morgen ook fijn bezoek hoor. Bij Jan Bosman, iets over 6 uur. K3 komt op bezoek. Ideaal om even goeiedag te komen zeggen en ondertussen om is te proeven van het ijs of een cocktail in te schenken. Wij zorgen voor de zomerse soundtrack en het wordt wat extra heet. Als ik zeg sexual healing en I'm too sexy, ja, zo weet ik.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: En je kreeg, je hoorde twee sexy platen voor de prijs van één. Right Said Fred, I'm Too Sexy en uiteraard ook Marvin Gaye.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: En zoals je weet, die sexual healing, die is dus echt hier op een aantal kilometer vandaan geschreven in de jaren 80. En dan denk ik, onder welke omstandigheden was het? Was het zomer of was het winter? Nu, Marvin die was hier omdat hij de rust opzocht. En dan zat hij en dan wandelde hij over de dijk. Het ritme van de golven. En in die stilte kwam het idee, denk ik, vanzelf. En hij zorgde voor die warme groove en dat refrein dat nog altijd meedendert eigenlijk. Dat verlangen naar nabijheid, sexual healing. En dat kan absoluut helend zijn. Meer topplaten zometeen. ABBA, SOS en nu Camaro met Femme Like You.

dat is weer een streepje achter ABBA. Toch? SOS? Bart den Eyre zegt, hey Karel, welkom terug, we hebben je gemist. Maar Jan Bosman speelt meer ABBA in de middag dan jij. Dat zullen we nog wel eens zien, Bart. Hou het maar even bij in de boekhouding. Hey, hartelijk welkom aan Stefanie Loosveld. Ze zit hier op het terras, ze stuurde in de app een bericht met een heerlijke cocktail. Ik denk iets met aardbei of zo, ik weet het niet, maar het ziet in elk geval heerlijk uit. En dan verwachten we ook bezoek van Karin de Pork uit Brugge, die stuurt... Hey Karel, we zijn op weg naar Joe vanuit Brugge. We vragen ons af welk het weer het bij jullie is. Groetjes, Karin, ik moet eerlijk zijn. Ik vind het op dit moment iets benauwder dan vanochtend en het is ook wat gesluierd. Maar hey, het is wel zomer. Hebben we hier een heel grote drankkast. Groter dan die van Zoutelanden, het is beloofd. Je zal dus niet vertrekken met een droge mond.

0: Joe Gold presenteert.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is en de hits worden geserveerd van tussen het zand en de schelpjes. En ik zorg dit uur voor Miley Cyrus, maar ook Ricky Martin. En ook Truly Madly Deeply van Savage Garden. Twee uur het Joe-nieuws krijg je van Serafien Smits.
6: Goedemiddag. Een dodelijke overval in Elsena. Team Flanders-Baloise stopt ermee. En we zitten officieel in onze tweede hittegolf. Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het parket heeft een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want ploeg Team Flanders-Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. David de Heenouw.
7: Die hittegolf is begonnen op 28 juli. En die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
6: En deze namiddag is het wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
5: Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Gent op de E40. Tussen Ternat en Aalst ligt er een obstakel op de weg 31 minuten. Richting Antwerpen op de E313, 12 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
0: Joe Paradise Beach
5: met Carol Schmitz. Goedemiddag.

aanstekelijke hit uit onze top 2000 uit de 70s. Candy Staten en Young Hearts Ran Free. Ik ben nog bij je tot 4 uur. Straks is er ook Jan Bosman tussen 4 en 7 en ook Stijn Smet. En die zag ik vanochtend al aan het ontbijtbuffet in het Dune Hotel. Waar we af en toe ook wel eens verblijven. Want sommige mensen van Joe, ja, die wonen gewoon iets te ver van de zee. En dan heb je toch extra vakantie als je zo een hotel hebt waar je lekker kan vertoeven. Als ik hier links van me kijk, op 9 uur eigenlijk, zie ik in de verte twee jongeren met iets bezig. Wat iedereen ooit al eens heeft gedaan. Een zandkasteel bouwen. Nu, dat lijkt misschien kinderspel, maar het is moeilijker dan je denkt. Er is namelijk een perfecte wetenschappelijke formule voor het meest stevige zandkasteel. En wat die formule is, die je ooit absoluut van pas zal komen als je het ooit nog eens wil doen, vertel ik je zo meteen.

0: Goedemiddag en welkom bij Joe. We zitten nog tot aanstaande zondag in Westende, Joe Paradise Beach. De deur van de studio staat open, maar van het ijssalon ook. En daar kan je ook dan cocktails en heerlijke drankjes krijgen. En ook je lekkerste ijs van de hele Belgische kust. Je kent de uitdrukking, het kind in jezelf. Je moet dat altijd in leven houden. Ook al ben je 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jaar. Het is belangrijk dat dat kind dat blijft leven. En als ik dan zo kijk naar het strand, dan zie je vooral jonge mensen en mama's en papa's af en toe zandkastelen bouwen. Je hebt dat misschien in een heel ver verleden gedaan. Nu, daar is ook een formule voor. Maar ik heb ook een expert bij me, producer Hans. Die zit al heel de middag bij mij. En die doet af en toe ook op de juiste knoppen. En hij is in dat geval ook wel iemand die, hoop ik, ooit wel zandkastelen heeft gebouwd, Hans. Weet je dat? Is dat lang geleden?
1: Het is wel al heel lang geleden.
0: Ja, is dat waar?
1: Het is 20, dus dat is al zeker 15 jaar.
0: 15 jaar. En deed je dat graag, zandkastelen bouwen?
1: Ik vond dat een opoffering. Ik deed dat echt niet graag.
0: Een opoffering? Ja, ja, ja, dat is waar. Het is natuurlijk ook niet zonder gevaar. Want je ziet ook af en toe, als je zo langs het water wandelt, zie je ongelooflijk diepe putten. En dan denk je, oei, dat is misschien toch wel een beetje tricky, toch?
1: Nee, er is vorige week nog in De Haan een ongeval gebeurd met een jongen die bedolven is geraakt. Ja. In een put die hij zelf had gegraven.
0: Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Die is gelukkig gered.
0: Gelukkig.
1: Maar het blijft altijd in gevaar, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Jullie hebben daar ook nog iets rond gedaan. Rond dat voorval. Want een ongeval is natuurlijk snel gebeurd. Dus als je een zandkasteel bouwt en je graaft een put, doe hem eerst en vooral niet te diep. En zorg altijd dat je niet alleen bent. Lijkt me ook wel, toch?
1: Je moest altijd rekening houden met de kleinste in het gezelschap. En die moest nog tot aan de knie in de put kunnen staan.
0: Oei.
1: Je mocht niet dieper graven.
0: Toen ik dat met mijn zonen deed, die stonden tot aan hun neus tegen het... Dus dat is ook een beetje gevaarlijk, toch? Oké. Er is dus een wetenschappelijke formule om ervoor te zorgen dat het zandkasteel blijft staan. Ik heb dat niet bedacht, het zijn de wetenschappers. Er is namelijk een perfecte verhouding om een onverwoestbaar zandkasteel te bouwen dat dus niet instort. Onthoud het gewoon dit. Het is 1 emmer water en 8 emmers zand. Zo werkt het. Zo pakt de mayonaise, als je dat dan mag zeggen, bij een zandkasteel. Dus, want als je te veel water gebruikt, dan breken de bruggetjes. En als je te weinig water gebruikt, dan worden ze gewoon niet gemaakt. Dus het is wat architectuur. Dus 1 emmer water, 8 emmers zand. En niet te diep. Ik onthoud ook kniehoogte en niet neushoogte. Dankjewel, Hans.

0: schoner dan een zandkasteel. Echo Beach, Martha en de Muffins. Zometeen bij Joe, Miley Cyrus.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is Joe.
12: Joe Paradise Beach.

Ja, toch echt wel het geluid van de jaren 80 deed Rockwell. Grote hit ook omdat Michael Jackson meedeed op die Somebody's Watching Me. Nog even terugkomen op het bouwen van zandkastelen. Daarover hadden we het even. De magische formule. 1. Niet te diep. Dat is belangrijk, want je wil niet bedolven geraken. Maar dus de magische formule is 1 emmer water, 8 emmers zand. En dan dat grote collectieve geheugen van de Joe-luisteraars, dat is zo geweldig. Ik geef je graag mee, want ik dacht eerst dat het een mop was, maar dan heb ik het even aan Dr. Google gevraagd. Perre, die stuurde de volgende tip. Als je een zandkasteel bouwt, die nam altijd maïzena mee naar het strand. Die mengde dat dus met het water en het zand voor een betere houdbaarheid. Ik vind het geweldig gezien. Dankjewel, Perre.

0: een terugblik naar de 90s met Mike and the Mechanics bij Joe. Straks Pink en ook Kokomo van de Beach Boys. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Gent op de E40. Tussen Groot-Bijgaarde en Aalst 26 minuten. In de richting van de kust ook hinder tussen Nieuwpoort en Gestel. Dat komt door een ongeval. 18 minuten. En in de richting van Antwerpen de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 16 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Carol Schmitz.

0: Ja, dit waren ze, de legendarische Beach Boys. Ik zag ze jaren geleden op de Lokerse feesten. Het waren toen al oude knarren. Maar de energie die eraf ging, ja, dat was echt geweldig. Ook de manier waarop ze opkwamen. Je zag backstage zag je allemaal oude gepensioneerde mannen. Maar eens op het podium stonden, werden ze jonge helden. En die muziek sloeg over. Het was plezant. Dat was Kokomo. Straks hoor je J-Lo en Waiting for Tonight. En ook de nooduitgang. Waar is die hier eigenlijk? Meteor!
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat geflirt? Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

tijd vliegt. We zijn hier nog in Bestende tot aanstaande zondagavond. Het is nog niet te laat om even goeiedag te komen zeggen. En ik leg even Soul Sister op. Altijd plezant. Op dinsdag. Like a Mountain.

Uit de zomer van 2006 ondertussen, Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Heb jij je heupen al losgegooid vandaag? Nog niet? Oh, daar heb ik goed nieuws van. Straks gebeurt het tussen 3 en 4 in de zomerswipe. Het wordt daarin onmogelijk om te blijven stilstaan. En je kan je heupbewegingen wel een beetje oefenen. En wat denk je van Bob Marley en de Wailers? Ik vind dat lekker. Steer it up!

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Maak je klaar voor heel veel klasse bakken tussen nu en 4 uur. Wat dacht je van Peter Gabriel, Fleetwood Mac, Cameron Wythcomb en Michael Bublé? En nu het nieuws, want het is bijna 3 uur. Céline Bruindonks.
3: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het drama in Brugge. Een dodelijk ongeval in Elsene en in de zoo van Tokio zijn 3 leeuwen overleden. Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun 4 kinderen die hen vond. Het parket onderzoekt nu verschillende pistes, zegt collega Klaas Daneel.
4: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
3: Dodelijk ongeval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. En vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: En een overzicht van de verkeersproblemen. Er staat op dit moment 1 file waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Reken daarop 25 minuten.
5: Joe Paradise Beach
6: met Carol Schmitz.
2: Goedemiddag.

Joe. And I haven't met you yet. Het kan nog altijd gebeuren. Kom even goeiedag zeggen hier in het Joe Paradise Beach gebouw in Westende. Altijd plezant om oude bekenden en nieuwe vrienden te maken. Want dat is het toffe ook aan dit coole ijssalon. Je ontmoet de mensen waarvoor je doet. En dat doet ook iets met ons. Dat is gewoon ook altijd plezant. Om daar dan gezichten op te plakken. Ben je klaar voor een van de beroemdste trompetten uit de jaren 80? Ik heb hem speciaal voor je opgesnord.

0: Altijd aanstekelijk toch? Cameron Whitcomb, Joe, Kingdom of Fear.
1: Joe Paradise Beach.
0: Eerlijk, eerlijk. Heb jij de heupen al losgegooid vandaag? Eerlijk, nog niet. Nou, straks speel ik weer met iemand de zomerswipe. En het thema is er eentje waarbij stilstaan simpelweg onmogelijk is. Het thema vandaag, iconische zomerdansen. Je weet wel, van die ultieme beachparty songs waar meteen een vast dansje bij hoort. Als jij de touwtjes in handen wil nemen en wil beslissen welke dansplaat ik straks helemaal zal draaien, dan moet je me dat even laten weten. Je kan het hier komen zeggen, maar het gemakkelijkste is gewoon dat je even de app opent en dan stuur je een bericht. Ik wil swipen met iconische zomerdansen. Ik wil swipen met iconische zomerdansen en misschien pik ik jou er zo meteen uit.
1: Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
8: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes,

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Joe Paradise Beach. Good times. Great music.

0: het eerlijk, stijgen is misschien moeilijker, maar plezanter dan dalen. Daarover gaat dit nummer. Peter Gabriel, hij zei goodbye aan de mannen van Genesis. Hij begon aan zijn solo-carrière. Hij deed het met die geweldige Salisbury Hill uit de top 2000.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: We gaan zomer swipen. Ik doe het vanmiddag met Patricia uit Assenede. Dag Patricia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent net terug van een vakantie uit of in eigen land. Waar ben je geweest en hoe lang en hoe was het?
3: We zijn 3 dagen naar Tongeren geweest.
0: Alright, Tongeren, voor de mensen die het nog nooit bezocht hebben, en ik kan me voorstellen dat het misschien toch nog een aantal zijn, wat kan jij als tip meegeven? Wat moet je daar zeker gezien of geproefd hebben of gedaan in Tongeren?
3: Je hebt daar het Belfort die je kan bezoeken en het zijn meer dan 299 treden of zo.
0: Dat is een workout.
3: En dan heb je een prachtig zicht over Tongeren en ja, ver daarbuiten. Zeker de moeite.
0: Oké. Ondertussen terug thuis en je bent nu bijna klaar voor de zomerswipe. We gaan er samen in vliegen. Het thema van vandaag is iconische zomerdansen. Van die nummers waarbij iedereen op het strand of de dansvloer plots exact dezelfde choreografie begint te doen. Ik heb hier 5 absolute klassiekers voor je klaargezet. Het systeem ken je waarschijnlijk. Ik zet er telkens 2 recht tegenover elkaar in een muzikaal duel, zeg maar. Jij kiest welke song we bijhouden en welke genadeloos wordt weggeswiped. En die 4 die opzij worden geduwd, die krijgen er nog wel een herkansing. Maar nu, concentratie. Ik wens je vooral veel plezier. De macht is aan jou. Hier is jouw eerste dilemma, Patricia. Chicka chicka chakarak van Carapicho of dit? Michel Teló, I Set You Puego. Wie van die 2 wil jij het liefst horen of wil je bijhouden?
3: De 2e bijhouden.
0: Michel Teló, oké. Je hebt Michel Teló in handen, maar je kan het ook iets anders doen, want dit is de 3e. Oei, dat is de Lambada. Ken je dat dan, Sjaan?
3: Ja. Die ga ik houden, de Lambada.
0: Is het waar? Oké, de Michel Teló de vuilbak in. De Lambada voorlopig. Kijk, maar ik heb nog wel een dilemma. Je kan die ook nog inruilen voor dit. Het hoorde zo rare armbewegingen bij, dat weet ik nog, de ketchup song. Wat gaan we daarmee doen?
3: Jij mag ook de Lambada. Liever de Lambada.
0: Liever de Lambada, oké. Ik leg de laatste op tafel. We gaan er niet moeilijk over doen. Je kan hem ook nog inruilen voor... de Macarena. Of het wordt de Lambada. Jij beslist, jij bent gewoon de baas.
3: Ik geef ons toch maar de Lambada.
0: Allee, we gaan ervoor zorgen. Groeten in Assenede. Dankjewel, Patricia.
3: Dankjewel. Bye.

de zomerse swipe in het thema iconische zomerdans. Het was Patricia die de Lambada koos van Kaoma, wereldhit in 1989. Iedereen krijgt een tweede kans. Ook die vier nummers die er net opzij geparkeerd worden, werden. Je kan stemmen in onze app en dan heb je de keuze tussen deze vier. Carapiccio met Tic Tic Tac. Michel Tello, I Set It Puego. Las Ketchup met The Ketchup Song. Of Los Del Rio en de Macarena. Je bent gewaarschuwd, dus je hebt een aantal minuten de tijd om te stemmen, maar wacht niet te lang. De plaats waarop je dat kan doen is uiteraard de app van Joy. Geniet vooral van Prince.

0: Heel binnenkort gaat de kluis van Prince, de muziekkluis, open en komt er nieuwe onuitgegeven muziek uit. Dit was Sign of the Times met Joe. Straks The Rasmus en ook Fleetwood Mac met Everywhere. Het is ondertussen 3:45 een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 in de richting van Antwerpen. Dat is tussen Massenhoven en Wommelgem, 16 minuten. En op de Buitenring in Brussel, tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, 12 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Carol Schmitz.

0: eerlijk, dit zijn delicatessen. Muzikale delicatessen uit de 80's. Fleetwood Mac en Everywhere. Ik heb de uitslag van de zomerswipe en de herkansing. Carapicho en Tic Tic Tac is het niet geworden. Ook de Macarena van Los Del Rio niet. En Las Ketchup ook niet. Maar met 37% toch wel duidelijk de winnaar van deze vier is I'd Set You Puego van Michel Tello. En die hoor je zo meteen.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go Yellow!
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
7: Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro.
8: Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
10: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Joe Summer.
12: Good times. Great music.
13: Simba! Nossa!

0: onze eigen Dinky Toys nog een keer. En straks draai ik een van de topplaten van Madness en Our House. En ook Dasha hoor je nog net voor 4 uur met Austin. Nog tot en met nu vrijdag houden we de Vollenbak zomerzoektocht elke dag. Je kan dan 100 euro winnen om Vollenbak te gaan shoppen bij Collect & Go. Die 100 euro zit in een witte Joe-box, ergens verstopt in het land, elke dag op een andere plek in Vlaanderen. En hoe moet je die dan vinden? Wel, je krijgt elke dag gewoon 2 tips. Straks 1 bij Jan Bosman en ook eentje bij mij. En aan de hand van die 2 tips kan je achterhalen waar onze Joe-box staat vandaag. Als je zometeen als eerste bij die Joe-box terechtkomt en het juiste codewoord doorgeeft, dan is die 100 euro helemaal van jou. En dan is het nu tijd voor die eerste tip, zeker. En zoals altijd bij tips, let op elk woord, op elke komma, op elk punt. Ik heb niet meer gezegd, maar ook niet minder. Concentratie, dit is tip nummer 1. Om Vollenbak te gaan shoppen bij Collect & Go. 100 euro. Dit is de tip. We duiken vandaag in het Limburgse mijnverleden. Want je moet vandaag op zoek aan de voet van een van de mijnterrils.
1: Dit is Joe Paradise Beach.
2: Good times.
1: Good times.
2: Great
1: music.

Altijd feest met de kerels van Madness, dat was Our House. Het is bijna 4 uur, Jan Bosman neemt het hier zo meteen over. In de laatste week van Joe Paradise Beach, nog tot en met zondag op het strand van Westende. Kom even goeiedag zeg, het is hier gezellig, het is hier bezand. Ze hebben hier lekkere ijsjes, goede muziek, goede cocktails, goede sfeer. En morgen ook bezoek, K3 komt tussen 6 en 7. Ze gaan 3 nummers zingen, wordt leuk. En zaterdag niet alleen een geweldige DJ-set van onze Jarne, maar voorafgaand ook een optreden van Aaron Blommaert. Zaterdagavond hier in Westende. En het toffe is, het is gewoon gratis. Je kan

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Onderweg naar hier iets heel raars meegemaakt. Er viel van alles uit de lucht. Ja, en het was redelijk vochtig. Mijn collega's noemden het iets van regen of zo. Maar lang geleden dat ik dat nog meegemaakt had. Dus het was heel nieuw voor mij. In ieder geval is het bijna 4 uur ondertussen geworden. Tijd voor nieuws. Je hoort Céline Bruindonks.
3: Goedemiddag. Het Europees overleg over Ceuta zit erop. Onduidelijkheid over het drama in Brugge. En het waterpeil van de Rijn staat historisch laag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 83 doden. En dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort collega Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een latere ontmoeting zijn.
3: Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort collega Klaas Daneel.
5: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
3: Als je vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot slechts 24 centimeter ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel, daarna droger bij 27 graden. En vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
2: Het is bijna 2 minuten over 4. De files die vind je op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem schuif je aan. Je verliest er 10 minuten. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 5 minuten. In de richting van Nederland op die Antwerpse ring gaat het traag tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Ook daar komen 10 minuten bij. En dan op de B401. Daar wordt je aangeschoven tussen Ledenberg en Gent-Centrum. 5 minuten verliestijd daar in de richting van Brussel op de E19, ook 5 minuten verliestijd tussen Rumst en Mechelen-Noord. En dat komt daardoor een ongeval. En in de richting van Antwerpen op de E19 gaat het moeilijk tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Zemst. Ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Al jaren vraag ik mij af over wie dat nu eigenlijk gaat. Heaven must be missing an angel. Wie is die engel die we daar missen en die dus op aarde zou beland moeten zijn, hè? Als je hem kent, haar of hem, mag je hem altijd eens langsturen via Joe Paradise Beach. Ik trakteer dan op een ijsje.

Ik vind dat een geweldig leuk plaatje, die van Jelly Roll. En I'm good, altijd positief nieuws. En ook positief nieuws eigenlijk hiervan in Westende, Paradise Beach. Want het was overtrokken, een beetje grijzig, maar warm. En plots komt de zon erdoor. Waar denkt de mens dan aan? Aan dit, hè? Op reis gaan. Voyage, voyage.

0: Ja, dat reizen dat kan natuurlijk ook naar een van onze eigen Belgische steden, dorpen natuurlijk. Want ook vandaag kan je weer 100 euro winnen. Met de volle bak zomerse zoektocht van Collect & Go. En daarstraks heeft Karel al een eerste tip gegeven. Die heeft gezegd, we duiken vandaag in het Limburgse mijnverleden. Want je moet vandaag op zoek aan de voet van een van de mijnterrils. Dat is de tip die hij heeft gegeven. Ik doe daar zometeen nog een tweede tip bovenop. Om op zoek te gaan dus naar die witte Joebox. En daarin zit dan 100 euro. Die krijg je enkel open als je ook nog het codewoord geeft. Dat zal ik zometeen allemaal meegeven. En dan kan je als eerste misschien die Joebox gaan openkrijgen. Tip 2 volgt zometeen na Enrique Iglesias.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Gedaan met excuses te krijgen van Enrique Iglesias. Hij is ongelooflijk beu. Tired of being sorry. Altijd excuses aan te bieden. Hoeft hij niet meer te doen. Daarnet heb je dus, of heb ik die eerste tip van Karel nog net even herhaald. In onze Vollenbak zomerse zoektocht. Dus je weet misschien al in welke stad onze box staat. Maar misschien nog niet exact waar. En daar kan onze tweede tip dus misschien wel bij helpen. Ga zoeken op de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen. Als je de honderden houten paaltjes, de gigantische trap en de klimnetten ziet die tegen de heuvel opstijgen, dan zit je bijna goed. Wij staan helemaal onderaan aan de voet van de Avonturenberg. Dus dat zou de meest duidelijke tip moeten zijn. Aan de voet van de Avonturenberg. Daar moet je zijn. Dat is de tweede tip. Maar dan heb je natuurlijk ook dat codewoord nodig om die box open te krijgen. Want anders lukt dat niet. Goed luisteren. Het codewoord is Be Mine. Be Mine is het codewoord. En als er nu al mensen zouden staan en die schreeuwen dat als eerste, ja, dan zou het wel eens lukken dat die box heel snel wordt geopend en dat €100 van eigenaar verandert. Dus zometeen komen we te weten voor wie dat is gelukt natuurlijk, wie vandaag met die €100 aan de haal gaat.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak.
0: Ja, misschien zijn er mensen die het nu op een rennen zetten om daar als eerste te zijn. Mocht het zijn dat er ondertussen al mensen gepasseerd zijn, gaan we dat zo snel mogelijk laten weten natuurlijk, zodat je niet voor vergeefse of ter vergeefse moeite, of zeggen ze dat eigenlijk? Vergeefse moeite, gewoon zeggen vergeefse moeite, daar zou staan. Ja, in Nederland soms een beetje moeilijk. Dan doe ik het maar in het Engels.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Baby. En er zijn mensen... Ah nee, Maybe is het. Call Me Baby. En er zijn mensen die mij op dit moment aan het proberen te bereiken zijn.
1: Hey, wij zijn Tom en Anneke. Wij staan aan de voet van de Avonturenberg in Beringen. En met de 100 euro van de box gaan we een lekker barbecue doen. Groetjes, dag.
0: Voilà. Zo snel is het dus gegaan. De 100 euro zijn ondertussen de deur uit. Morgen hebben we een nieuwe check voor jou klaar liggen, maar wel op een andere plaats natuurlijk. Ondertussen 1 minuut over 4:30. Selim Bruindonks met kort nieuws.
2: Goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen zeker 86 doden. En dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden. Dat zeggen de veiligheidsdiensten daar. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 vierkante meter. De brandweer... 100 hectare liever. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. De hevige wind zou ervoor kunnen zorgen dat het vuur weer wordt aangewakkerd. En de waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot slechts 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien en maximaal tot 34 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel en daarna droger bij 27 graden.
0: Zo zie je maar, Céline. Alle redenen zijn goed genoeg om de prijzen de hoogte in te jagen.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is
0: veel te weinig water in de Rijn of wel een straat die ze afsluiten. Alles is goed genoeg. Tot over een half uur.
2: Ja,
0: die rivieren.
2: Ja.
0: Ondertussen onderweg behoorlijk wat files. Richting Brussel op de E19 een grote file tussen Kontich en Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar op dit moment 3 kwartier. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Machelen en Zemst. Ook daar wordt een ongeval gemeld. Je verliest er 40 minuten. In de richting van Frankrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden zou de weg afgesloten zijn. En daar verlies je 1 kwartier. De Brusselse buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komt 10 minuten bij. De Antwerpse ring richting Nederland om te beginnen tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verliest je 10 minuten. En ook 10 minuten in de richting van Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel. En tussen Antwerpen Noord en Deurne komen 5 minuten bij. En nog eentje op de B401, daar gaat het traag tussen Ledenberg en Gent Centrum. Daar verlies je op dit moment een dikke 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: reisbestemming Ecuador, dat was Sash bij Joe.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, over reizen gesproken. Ik zag gisteren iets opmerkelijks passeren op mijn social media. Iemand deelde vol trots daar een foto vanaf een prachtig zomers terras met de boodschap: heerlijk om in mijn eentje op reis te vertrekken. Dat is blijkbaar een heel bewuste, positieve keuze ook om dat te kunnen doen, dacht ik dan tenminste. Want ik denk altijd van, ik zou dat nooit kunnen. Maar toen keek ik ook even naar de reacties en blijkbaar vinden veel mensen dat toch wel een beetje, tussen aanhalingstekens, zielig te noemen. Want er waren reacties zoals, oei, heb je niemand gevonden om mee op reis te gaan? Of sterkte, hopelijk ontmoet je snel wat mensen. Dat waren de overgrote meerderheid van dat soort reacties. En dat verbaasde mij toch wel, want waarom linken we alleen zijn nog altijd zo snel aan eenzaam zijn of zielig zijn? Want voor heel wat mensen is er toch niks zaliger dan af en toe bewust de rust op te zoeken en in je eentje op pad te gaan. Denk ik dan toch? Dus ik wil vandaag heel graag jouw verhaal horen. Want wat doe jij soms heel bewust en met volle teugen geniet je ervan, maar dan ook helemaal alleen? Trek je wel eens op weekend in je eentje, de rugzak op de rug en daarmee op stap gaan? Schuif je zonder schroom alleen aan tafel op restaurant? Of ga je wekelijks bijvoorbeeld in je eentje naar de cinema, omdat je dan tenminste niet moet discussiëren over welke film het uiteindelijk zal worden? Dat soort dingen allemaal, dat wil ik heel graag lezen. En vooral ook, waarom vind jij dat nu zo heerlijk om alleen iets te gaan doen? Dat wil ik toch wel eens graag weten. En dan die zielige reacties die er dan onder staan, onder eventuele foto's, daar een stokje voor te steken toch wel. Laat dat even weten via de Joe-app. Wat doe jij alleen en waarom vind je het zo heerlijk? En vooral ook omdat ik zelf, ik durf dat niet, denk ik. Ja, dat is vooral mijn probleem. Ik ben heel graag alleen, maar zo alleen op reis gaan, dat vind ik toch nog een stap te ver. Maar misschien kan jij mij wel overtuigen. Laat het mij weten, graag nu via de Joe-app.

We hebben voor zometeen ook even een poll nog klaarstaan met een aantal mogelijkheden die te maken hebben met alleen op reis gaan, alleen naar de bioscoop, alleen op restaurant gaan. Ondertussen zijn er heel wat reacties al binnengekomen. Bijvoorbeeld Laurens die stuurt, je mocht met mij meegaan, Jan. Is Latijns-Amerika goed? Perfect. Echt. Droombestemmingen daar. Shane die stuurt heel eerlijk, soms is het wel eens fijn om alleen naar een pretpark bijvoorbeeld te kunnen gaan. Het is een plek waar je je ook even kan ontspannen en als je alleen bent kan je volledig doen waar jij zelf zin in hebt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan, ja, en dan maakt hij reclame voor een of ander pretpark, maar met vrienden is het ook altijd leuk, zeer gezellig natuurlijk. Danny stuurt net een weekendje met de caravan alleen weg geweest naar Westende, gewoon om te proberen. Een goede vriendin wist dat ik daar was en heeft me zaterdagmiddag verrast. Zelf ben ik nog gebleven tot gisteren. Heel veel groetjes vanwege Danny. En dan was er een andere Danny die dan stuurt, ik ben op mijn 60ste weduwnaar geworden. Ik ga intussen al 13 jaar alleen op vakantie. Je moet met niks of niemand rekening houden, dat is toch gewoon zalig. Anita laat weten, Jan, ik ben al sinds 2019 alleen en dan heb je de keuze ofwel eenzaam wegkwijnen ofwel zoals ik lekker genieten van alleen op vakantie te gaan, op restaurant en soms gezellig met vrienden als het niet om te profiteren is. Maar ik ben het nu zo gewend om zalig alles alleen te doen en veel alleen te doen. Ik doe gewoon waar ik zin in heb samen met mijn hond. En dan nog eentje van Nancy bijvoorbeeld. Hallo Jan, ik ga heel graag eens alleen weg. Dan kan ik mijn hoofd eens leegmaken en leer ik bijvoorbeeld ook andere mensen kennen. En de rust van huis, misschien de stress van huis, die laat je dan achterwege. Ze doet dat 2 maal per jaar en ze vindt het heel erg plezant om dat te doen. Heel veel reacties komen binnen, waarvoor bijzonder veel dank. Altijd fijn om dat te lezen. Maar we hebben even een poll gestart in de Joe-app, dus hou die of doe die even open. Joe-app openmaken en dan staat dan, doe jij soms bewust dingen alleen? 4 verschillende mogelijkheden daaronder. Duid aan wat voor jou het meest van toepassing is en dan weten wij ongeveer welke richting het uitgaat met Vlaanderen en hoe jullie denken over dingen alleen te gaan doen. 4 mogelijkheden, duid gerust aan wat voor jou het meest van toepassing is via de Joe-app. Er komen al heel veel stemmen binnen, maar jouw stem ontbreekt waarschijnlijk nog. Dus laat even weten hoe jij daar over denkt.

Tambeline In was dat van Cyril. Een dikke hitte, een zomerhit is het geweest een paar jaar geleden. Iemand vroeg ondertussen, want zeg, zijn er alleen maar positieve reacties binnengekomen over dat alleen zijn? Nee, voor alle duidelijkheid. Johan bijvoorbeeld, die stuurt... Ik ben nu ongeveer 5 jaar weduwnaar. Ik heb recent een weduwe ontmoet en met 2 is toch een pak leuker en gezelliger. Volgens mij is een mens niet gemaakt om alleen te zijn. Ik kan er nu weer meer van genieten, schrijft hij. En Claudine die schrijft... Ja, ik was daarnet aan het rijden, dus kon niet meteen reageren. Maar alleen is maar alleen. Maar soms kan ik thuis wel eventjes genieten van de rust. En kan ik naar mijn programma's kijken die ik graag wil zien. Maar anders heb ik heel graag mensen rondom mij. Groetjes van Claudine. En zo zijn er nog natuurlijk wel een paar berichten binnengekomen. Ondertussen, de poll, die gaan we nu even stoppen en resultaten bekendmaken. De vraag was daar, doe jij dus soms dingen bewust alleen? En de meeste mensen schrijven, en dat is 48%, het is een absolute zaligheid om dingen alleen te doen. Me-time is voor mij heilig. En dan gezellig alleen, maar binnen de grenzen, een wandeling alleen bijvoorbeeld, dat is prima. Dat werd aangeduid door 30% van jullie. Het is niks voor mij, ik vind dat ongemakkelijk. 12%, ik had er waarschijnlijk ook aangeduid. Ja, ik vind dat... Ik weet het, ik ben graag alleen, hè, maar dingen alleen doen vind ik inderdaad wel ongemakkelijk. En dan was er nog een optie die 10% haalde. Alleen dingen doen doe ik enkel uit pure noodzaak. Dat was het resultaat.

0: Ja, hier lopen er veel meer rond hoor dan twee Belgen. Lena was dat. Ondertussen 5 uur geworden. Straks gaan we het hebben over zonneallergie. Ik denk dat ik dat ooit eens gehad heb, maar blijkbaar is dat iets blijvend. Dus ik stel mij daar vragen bij. Maar eerst luisteren naar het nieuws van 5 uur. Je hoort Céline Bruindonks.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in Nederland breidt niet verder uit. Het overleg over Ceuta is constructief verlopen. En het gaat niet goed met de kievitpopulatie in ons land. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
2: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte wind richting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
1: De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort collega Jelle Frenke.
3: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een latere ontmoeting zijn.
1: De waterstand van de Rijn, een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot slechts 24 centimeter ter hoogte van Kaup, tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. Het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
4: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
1: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden. En vanaf donderdag opnieuw zonnig bij zo'n 25 graden.
0: Voilà, Céline, dierennieuws in jouw nieuws. En dan ben ik al helemaal ondersteboven, hè? Welk geluid maakt zo'n kievit?
1: Oei, eigenlijk, dat ga ik niet nadoen. Goed geprobeerd.
0: Ja, oké. Okay. Maar ik wil dat wel weten. Dus als er luisteraars zijn die weten welk geluid een kievit maakt, en misschien heb ik hier dan al gezien of zo, dan wil ik dat wel graag weten. Via de show mag je het altijd doorsturen. Tot over een half uur voor het nieuws. Dan hoor je Céline natuurlijk terug. Ondertussen onderweg staan 6 files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Brussel op de E19. Tussen Kontich en Mechelen-Noord, daar wordt een ongeval gemeld. Je verliest daar op dit moment al 1 uur en een kwartier. Op de A12 tussen de Jules Moretus-Lei en Aerts, daar komen 10 minuten bij. En dan de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout wordt ook een ongeval gemeld. Daar verlies je om en bij het half uur. In de richting van Frankrijk op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden wordt gemeld dat de weg daar is afgesloten, waarschijnlijk een rijstrook of zo. Je verliest daar 25 minuten. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum komt een kwartier bij. Nog eentje op de Brusselse Buitenring. Daar staat file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar verlies je 10 minuten. En als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar wel minder dan 10 minuten.
5: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Tot zondag zitten we hier nog op het Joe Paradise Beach in Westende. Met heel veel zon natuurlijk de afgelopen paar dagen en weken. Dus als we dat bericht zagen verschijnen van Sarah Puttemans. Die schreef op TikTok dat ze dus sinds een jaar last heeft van een zonneallergie. En blijkbaar zijn dat allemaal kleine blaasjes, zo schrijft ze erbij, waar een beetje wit uitkomt. Heel vies, schrijft ze er ook bij. I know. Dus ja, ik dacht van we bellen daarover even met dermatoloog Thomas Macelis. Meneer Macelis, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Ja, hoe kan je dat nu eigenlijk herkennen, zo'n zonneallergie? Want is het dat wel uiteindelijk? Of?
1: Ja, de vraag is natuurlijk, ik heb haar niet gezien uiteraard. Hè, maar dus als het verschijnt na zonlicht, dan is het waarschijnlijk een reactie op dat zonlicht. Mm-hmm. Maar er bestaan heel veel vormen van overgevoeligheid aan de zon. Ja. De meest frequente, dat is dus wat wij een polymorfe lichteruptie, dat is een stijging van het zonlicht. En dat geeft inderdaad van die bobbeltjes, van die blaartjes enzovoort. Mm-hmm. En dat verdwijnt na een zekere tijd, maar dat is vooral bij de eerste zon. Dus als de zon optreedt, dus even zeker in de lente en dergelijke. Ja.

0: Er bestaan natuurlijk nog een hoop andere oorzaken, onder andere inwendige ziekten kunnen dat geven, overgevoeligheid, contact met planten soms, hè, als je in de wei of in een ding gaat wandelen, en contact met berenklauw bijvoorbeeld kan je gevoelig maken voor de zon. Ook sommige cosmetica die men gebruikt, medicijnen, dus enfin, er bestaan een hoop van zaken die je huid gevoeliger maken voor de zon. Maar de meest frequente oorzaak van zonneallergie is dus wat wij die polymorfe lichtinterruptie, en dat is dus door de stijging van het zonlicht.
1: Ja.
0: Dat duurt een tijd en dan tegen het einde van de zomer gaat dat beter.
1: Ja. Maar ze schrijft erbij dat ze kleine blaasjes heeft waar een beetje wit uitkomt. Ik dacht van dat zijn gewoon puistjes of zo waar ze last van heeft. Maar blijkbaar kan dat dus ook een andere vorm aannemen.
0: Nee, dat is een dermatitis eczeemachtig beeld. En eczeem geeft inderdaad van die vochtplaatjes die kunnen opengaan, daar kan wat vocht uitkomen en dergelijke. De meest kenmerkende eigenschap is jeuk, hè. Dus die mensen hebben meestal intense jeuk ook.
1: Behandelbaar? Moet je dan naar de dokter lopen om te voorkomen?
0: Ja, als het natuurlijk erg genoeg is, kun je eerst en vooral een keer een goede diagnose stellen, want wat zij precies heeft, als dat ook in de winter is, is dat waarschijnlijk geen polymorfe lichtinterruptie, maar een eczeem of iets anders.
1: Mm-hmm.
0: Dus als het echt door de zon uitgelokt wordt, kun je de beste keer langsgaan, een keer horen, wat zijn de mogelijkheden, wat heb ik gedaan, hoe kun je dat ook vermijden, hè? Want dat is dus best allemaal te vermijden.
1: Mm-hmm.
0: Nu, zonlicht, het beste blijft natuurlijk goed beschermen, hè? Zeker op de middag, omdat de intensiteit van de UV-straling op dit ogenblik vrij groot is.
1: Ja.
0: Dan zijn er ook verschillende ultraviolet stralen, de korte, de UVB, de langere, de UVA. Het verschil is, als je het achter glas ook krijgt, is het waarschijnlijk UVA. En als het dus alleen buiten is, maar niet achter glas, dan is het waarschijnlijk UVB. Maar dat is allemaal dingen die moeten nagemaakt. Dus het is meestal ook wel behandelbaar. Nu, als het dat is, dan krijg je dat elk jaar in de vroege lente, zomer terug. Hè.
1: Ja, ik heb ook zelf heel last van verschillende allergieën. Ik merk dat met ouder worden dat wel beter gaat en vermindert. Is dat ook met zonneallergie het geval? Kan dat verdwijnen?
0: Dat komt meest voor bij jongere mensen. Dus jongvolwassen leeftijd begint dat meestal nu, dat blijft wel jaren bestaan.
1: Ja.
0: Maar dus dat is inderdaad iets wat we meer zien bij jongvolwassenen en meer bij vrouwen dan bij mannen.
1: Maar dat komt dan door wat u daar zei, make-up bijvoorbeeld, allerlei dingen die eventueel een invloed
0: Als dat de oorzaak is, want we moeten precies... Dus een echte polymorfe lichtinterruptie wordt niet veroorzaakt door crèmes of cosmetica. Maar dat kan ook een gevoeligheid uitlokken van de huid voor zonlicht. Maar dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Dat heet dan bijvoorbeeld een fotodermatose door of medicatie of bepaalde stofjes die erop doet of plantencontact en dergelijke meer. Maar dat is iets heel anders dan polymorfe lichtinterruptie, wat altijd ontstaat als het zonlicht te fel gaat stijgen of de stralingsterkte te hoog wordt.
1: Ja, ik onthoud vooral dat het vooral bij jonge mensen voorkomt, dus dat ik er binnenkort waarschijnlijk geen last meer van ga hebben. Dr. Mastelis, heel erg bedankt voor de toelichting alvast. Hè.
0: Alright.
2: Goedenavond, dag.
0: See you.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is
2: Joe. Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

En het gaat over zonnebrand en de hele apotheekkast en de hele medische cursus wordt hier opengetrokken via de Joe-app natuurlijk. Want heel veel mensen kunnen erover meespreken, hebben dat ook en zoeken naar oplossingen daarvoor nog altijd. Eros Ramazzotti, tot aan het nieuws krijg je nog te horen.

0: Sebastas zei una canzone van Eros Ramazzotti met de nodige energie. En over energie, daar gaan we het straks sowieso nog hebben in dit programma. Omdat dat voor iedereen gewoon belangrijk is. Het is ondertussen wel 5:01 geworden, dus tijd voor kort nieuws met Céline Bruindonks.
1: Goedemiddag. Ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is een natuurbrand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. Daarbij vielen 86 doden. Dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. En de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Het is wisselend bewolkt met kans op buien en maximaal tot 34 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel en daarna droger bij 27 graden.
0: Het is druk onderweg. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 40 minuten extra rekenen daar. In de richting van Brussel op de E19 tussen UZA en Mechelen-Noord wordt ook een ongeval gemeld. Je verliest daar ook 40 minuten. Op de A12 tussen de Jules Moret tussen Leij en Aartselaar komen 10 minuten bij. Richting Frankrijk op de E17, daar gaat het moeilijk tussen Destelbergen en Zwijnaar. De weg zou daar deels afgesloten zijn. Komen 20 minuten bij in de file. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum schuif je ook aan. Je verliest er een kwartier. En in de richting van Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid verlies je een dikke 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Eurythmics and There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ik zag gisteren een bericht in de krant staan waarbij, of waarin stond liever, dat de energieprijzen voor augustus zijn vastgelegd. En dan denk ik van, hoe kunnen ze dat nu al vastleggen? Ze weten toch niet hoe dat gaat evolueren? Maar dat is een heel technisch systeem blijkbaar, waarbij voorafgaand dus prijzen worden vastgelegd. En dat heeft invloed op de contracten die we allemaal hebben. En ik dacht van, goh, energie is voor iedereen belangrijk. Dus ik vroeg mij af, welke energieinvestering verdient zichzelf nu eigenlijk snel terug? En welke leveren het meeste geld op? Wat kies je nu best? Een warmtepomp of investeer je dan toch beter in een thuisbatterij? Er is een tool, heb ik ondertussen ontdekt, van de UGent, die je helpt om dat allemaal uit te rekenen. Dus ik ga ze meteen even bellen met Jan de Smet, die gaat de uitleg geven. Hij is professor hernieuwbare energie aan de UGent en die heeft die app dus ontwikkeld. En die gaat ons helpen om te kiezen voor de juiste investeringen die uiteindelijk het minst hopelijk gaan kosten. Dat is wel de bedoeling, ja.

vanavond bij VTM verruilen ze het vasteland voor luxe op het water in Met Vier in Bed. Terwijl bij VTM 2 de luxe van drie vrouwen niet lang meer duurt in The Other Woman. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl.

0: Energie, ja, dat is heel erg belangrijk en iedereen is daar eigenlijk mee bezig. Maar waarvoor doen we het nu? Is dat voor de planeet, voor het klimaat, omwille van de duurzaamheid? Of doe je die energieingrepen thuis toch vooral voor je eigen portemonnee? Maar moet je dan kiezen voor zonnepanelen of een warmtepomp of een thuisbatterij? Zoveel verschillende opties die er zijn. Het is allemaal zeer moeilijk om het af te wegen en de afwegingen die je moet maken. Maar daar kan een bepaalde tool, die heet FlexiCap, onthouden naam FlexiCap, die de UGent heeft ontwikkeld, je misschien wel bij helpen. En daarom verbel ik nu met meneer De Smet. Jan De Smet, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. U bent professor hernieuwbare energie aan de UGent. Jullie hebben dus een tijd geleden, een vijftal jaar geleden, die FlexiCap ontwikkeld. En dat is een tool die helpt om de juiste beslissingen te nemen over welke energieinvesteringen je moet doen. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Kan je dat even uitleggen?
1: Wel, heel in het kort, er wordt gekeken wat de opbrengsten zijn van bijvoorbeeld de zonnepanelen en dat wordt dan vergeleken met uw verbruik. En op basis van die opbrengsten en verbruik kan er nagegaan worden indien die zonnepanelen een goede, een kortlopende of eerder langlopende investering zijn. En dat hangt natuurlijk af van de oriëntatie van uw panelen op uw dak, hoeveel panelen u hebt en uiteraard uw verbruik en uw verbruiksgedrag.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan moet ik waarschijnlijk ook wel een aantal gegevens over mijn energieverbruik ingeven. Ik vind dat al moeilijk, want ik vind dat eigenlijk nooit terug. Maar is het enkel op basis daarvan, van die gegevens die beschikbaar zijn, of kan het ook op een andere manier?
1: Wel, er zijn verschillende manieren van toepassing. De meest correcte manier is dat jij je gegevens via de digitale meter gaat gaan opladen.
0: Ja. Ja,
1: en uit die gegevens kan u dan verder gaan kijken wat de effectieve werking is van die zonnepanelen. Dat is een eerste versie. Een tweede versie daarentegen is een andere versie waarbij u kijkt naar de basisgegevens. Bijvoorbeeld, het is een gezin met 2 kinderen. Wij zijn overdag thuis of niet thuis. We werken in de week of in het weekend.
0: Ja.
1: We hebben een groot verbruik of een klein verbruik. Dus een aantal standaardparameters. Mm-hmm. En met die standaardparameters kan je toch wel een behoorlijke inschatting doen van de werkelijke resultaten.
0: Ja, veel mensen bekijken alles in functie van hoe snel zo'n investering zich terugbetaalt of terugverdient. Verdiend wordt, is dat eigenlijk een goed uitgangspunt of kijk je vooral beter naar andere dingen?
1: Oh ja, het financiële plaatje is natuurlijk altijd de meest interessante voor iedereen. Of men, iedereen denkt toch tenminste vanuit dat standpunt, wat toch wel een klein beetje logisch is. Ja. Als je bekijkt vanuit het energiestandpunt, is dat natuurlijk een ander verhaal. U hebt ook al gehoord van de prijzen die plots zeer hoog worden of plots zeer laag worden ten gevolge van geen of te veel zon.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk omdat er zoveel mensen zijn die hernieuwbare energie gebruiken of geïnstalleerd hebben. En altijd proberen daar het maximum van opbrengst uit te krijgen.
0: Ja, natuurlijk. We zijn allemaal
1: en
0: op zoek
1: naar. Is dat niet altijd zo interessant?
0: Oké. Okay. We zijn allemaal op zoek naar investeringen natuurlijk die ons allemaal zo deugd zouden kunnen doen. Is er bijvoorbeeld 1 investering die echt voor iedereen interessant zou kunnen zijn?
1: Ik denk het plaatsen van zonnepanelen met een beperkt vermogen is voor iedereen zeer interessant.
0: Wacht, ik ga dat onthouden. Hè. Dus zonnepanelen met een beperkt vermogen voor iedereen interessant.
1: Ja.
0: Ja, dat is duidelijk. Oké, okay, dus... Maar, dus ja,
1: en waarbij?
0: Ja, zeg maar.
1: Als ik even mag, waarbij je meer zonnepanelen legt dan de grootte van uw omvormer.
0: Oké, okay. ik vind het al moeilijk, maar
1: het is al moeilijk.
0: Ja, ze zullen me dat dan waarschijnlijk wel kunnen uitleggen als ze komen installeren. Zeg maar, misschien nog één ding, die FlexiCap, op welk gebied is dat eigenlijk helemaal anders dan alle andere apps die we kennen? Waarom zouden mensen die FlexiCap zeker moeten gebruiken?
1: Het grote verschil met deze tool is dat hij gevalideerd is op basis van werkelijke datagegevens, waar hij rekening houdt met echte productie van zon en met de positie van de zon. Dus het wordt eigenlijk allemaal vrij nauwkeurig berekend.
0: Ja.
1: En met historische data verbeterd, laten we zeggen met artificiële intelligentie, maar dat zou er een beetje over zijn. Maar het is veel nauwkeuriger dan de meeste applicaties die klassiek op apps staan.
0: Ja, ik heb hem ontdekt. Ik ga het sowieso eens proberen. Zoals u al zei, hoe meer gegevens er kunnen ingevoerd worden, hoe een beter resultaat natuurlijk. Dus ik denk dat ik eens op zoek ga gaan naar mijn afrekening van de afgelopen jaren en dat toch eens ga ingeven in die app om te zien wat de beste investeringen zijn. FlexiCap, naam te onthouden. Meneer De Smet, heel erg bedankt voor de uitleg in ieder geval. Hè?
1: Jawel, graag gedaan.
0: Jo, fijne middag.
1: Dank je wel.

Arlette was het ook al vergeten, maar ik heb het ondertussen al zoveel keer herhaald in mijn hoofd. Zonnepanelen met een beperkt verbruik. Zonnepanelen met een beperkt verbruik. Zonnepanelen met een beperkt verbruik. Dat is blijkbaar goed voor alles en iedereen. Ik ga ze

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jou. Zie je, en nu was ik nog mis, hè, want het zijn dus zonnepanelen met een beperkt vermogen. Een beperkt vermogen. Voor alle duidelijkheid, anders zou ik het nooit vinden. Ondertussen is het ruim 6 uur geworden. Tijd voor nieuws met Céline Bruindonks.
2: Goedenavond. De fiscus heeft foutieve mails gestuurd. Een nieuwe brand net over de Nederlandse grens. En in Frankrijk zijn 2 Belgen geraakt door een blikseminslag. 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. Florence Angelici van de Overheidsdienst Financiën.
3: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtigen en daarom waren automatisch brieven klaar om een betaling te vragen.
2: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is nu een brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag, het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden. Maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. Je hoort Bart Cox.
4: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
2: In Frankrijk zijn 2 Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 2 zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
5: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat die eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
2: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze nu zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de 2e rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is zijn 2e zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
1: Het is bijna 5 minuten over 6 geworden. Behoorlijk wat files onderweg richting Brussel op de E19. Daar gaat het moeilijk tussen Kontig en Mechelen-Noord door een ongeval. Daar verlies je 35 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar komen 10 minuten bij. De Antwerpse ring eerst richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 20 minuten extra in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel komen een dikke 5 minuten bij. En ook 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Er wordt daar gevraagd om op te letten, want er liggen blijkbaar voorwerpen daar op de weg. In de richting van Frankrijk op de E17 traag tussen Destelbergen en Zwijnaarden. De weg is daar deels afgesloten. Een kwartier komt er daarbij. Op de A201 tussen Diegem en Diegem Industrie verlies je 5 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum ook 5 minuten. En dan richting Antwerpen op de E19 staat file tussen UZA en de Kruibeekstunnel. Ook daar komen 5 minuten bij. De Brusselse binnenring dan tussen Wezenbeek-Oppen met het Vierarmenkruispunt in Tervuren verlies je 5 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens en Diegem, ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, je staat er in die file, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 5 minuten.
6: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Kids in America, maar we gaan zover niet hoor. Nee. Want allez, wat is er nu meer typisch dan een goed Belgisch café? Een authentieke Vlaams volkscafé. Dat is de echte ziel van de steden en de dorpen eigenlijk. Maar ja, er wordt meer en meer gezegd, we moeten daar zorg voor dragen. Als ik in mijn eigen dorp kijk, dan zie ik dat ook. Er verdwijnen er meer en meer. Komen er weinig bij. Dus, er is binnenkort een gloednieuw evenement dat op poten gaat gezet worden. Op zaterdag 12 september is dat dan vindt de allereerste nationale cafédag plaats. Dat is een fantastisch initiatief van de community, de Kroegtijgers. om onze cafés te vieren. Ik vind wel dat ze een betere naam hadden moeten kiezen dan.

0: Paradise Beach.
1: Heel veel leuke namen van leuke cafés komen ondertussen binnen. Ik geef straks wel eens een kort overzicht. Blijf vooral doorsturen. In ieder geval, elke dag verdwijnt er, uit cijfers blijkt dat, één café in Vlaanderen. Volgens onderzoeksbureau Locatus, het aantal cafés daalde sinds 2013 van 8502 naar 5763. Dus aan het huidige tempo vallen we dus in 2044 zonder cafés. En daar moeten we echt iets aan doen, want niks is zo typisch dan een Vlaams goed gezellig café natuurlijk. En daarover bel ik met Ben Moeling. Dag Ben.
2: Ja, goedenavond Jan.
1: Ja, jij bent de drijvende kracht achter de Kroegtijgers. En dat is een online community die blijkbaar is al uitgegroeid tot een echte beweging voor onze Vlaamse cafécultuur. Waar is jouw liefde voor de Vlaamse cafés eigenlijk ontstaan?
2: Ik heb eigenlijk continu heel mijn leven Vlaanderen afgereisd. Ik heb vroeger een rock and roll band gehad. Ik heb feesten georganiseerd. Ik heb ook reportages voor tv gemaakt. En ga zo maar door.
1: Ja?
2: Dus ik ken Vlaanderen in mijn broekzak. En ja, het liefste wat ik deed was vroeger, ja, voordat de gsm bestond en Waze en dergelijke, moest je eigenlijk ook vooral in cafés de weg gaan vragen. En ik kwam op die manier eigenlijk op zoveel fantastische plekken.

0: terecht. Ja. Ik heb zoveel fantastische verhalen geleerd van mensen. En ja, dat is iets dat mij altijd ongelooflijk na aan het hart heeft gelegen. De Vlaamse cafés, zeg maar.
1: Ja, en heeft geboeid natuurlijk. Ja, natuurlijk dat authentieke volkscafé. Ik zie dat ook bij mij in het dorp en in andere dorpen. Die zijn er steeds minder en minder. Het is dus ontzettend belangrijk dat we dat met hand en tand blijven verdedigen. Want wat verliezen we eigenlijk als maatschappij als zo'n lokale dorpskroeg volledig uit het straatbeeld zou verdwijnen?
0: We verliezen een living. We verliezen onze living. De living van de Vlaming eigenlijk. Het is te zeggen, je moet je daar even te goed van bewust zijn. Dat in deze tijd van individualisering. Hè, heel veel mensen die meer en meer geïsoleerd raken van de maatschappij. Burn-outs, depressies, noem het maar op. Ja, mensen hebben nu eenmaal een plek nodig waar dat ze even stoom kunnen aflaten. Waar dat ze dingen kunnen vertellen die dat ze thuis niet kunnen vertellen. Of op hun werk niet kunnen vertellen. Mm-hmm. En dat is nu eenmaal een café. Allee, ik probeer er zo naar te kijken. Een cafébaas, dat is iemand die een soort van ruimte heeft en die daar elke dag opnieuw zijn deuren openslaat en zegt, kom maar binnen. Ja, wil jij hier iets komen vieren? Dan kunnen dat komen doen. Wil jij komen wenen omdat er iets triester is gebeurd? Kun je dat hier komen doen? Dat blijft iets ongelooflijk, dus we moeten dat echt proberen te koesteren en te bewaren.
1: Ja, en zo'n cafébazen die weten waarschijnlijk veel meer nog dan alle stories en dat allemaal samen. Dus over het dorp in ieder geval. Op zaterdag 12 september organiseren jullie daarvoor de allereerste Nationale Cafédag. Er zijn ondertussen al 940 cafés geregistreerd daarvoor. Wat is het doel van die dag?
0: Het doel is eigenlijk, zijn twee zaken. In de eerste plaats is het de bedoeling dat dat één dag per jaar is waar eigenlijk iedereen op café gaat. Daar komt het eigenlijk al op neer. Er zijn heel veel mensen die niet meer op café gaan. Sommigen uit financiële overwegingen. Sommigen omdat ze misschien de stap niet durven zetten om een café binnen te stappen. Op hun eentje bijvoorbeeld. Dat is echt de bedoeling van die dag, iedereen op café. En daarnaast is het ook zo dat elk café dat zich registreert op onze website www.kroegtijgers.be, dat wordt ook een café dat zichtbaar is op onze digitale kaart. Dus we zijn nu een digitale kaart van Vlaanderen aan het maken met alle cafés van ons land daarop. Zodanig dat, stel dat je een keer in een dorp terechtkomt of in een stad waar je nog nooit bent geweest en je bent op zoek naar een café dat echt bij jou past, dan kan je dat allemaal vinden op die website kroegtijgers.be. Dus het wordt eigenlijk één gigantische gouden gids, zeg maar, voor alle cafés van ons land.
1: Ja. Zeg, en de Joe-luisteraar en ikzelf, hoe kunnen wij bijdragen tot die Nationale Cafédag?
0: Ah, wel, je moet eigenlijk vooral, als je veel op café gaat, moet je vragen aan de cafébaas, heb je u al geregistreerd? Hè? Daar begint het eigenlijk bij. Ja. En daarnaast, het belangrijkste is ook, er zijn verschillende problemen voor de sector van cafés. Hè? Je hebt een deel is de politiek, een deel is ook zelfs de brouwer zelf, maar het is ook de Vlaming die gewoon soms het café een beetje vergeten is, die altijd op zoek is naar heel flashy, zotte spektakels of grote festivals van 200, 300, 400 euro per weekend. Mm-hmm. Maar die dat soms gewoon het eenvoudige café op de hoek vergeet, maar dat ze eigenlijk nog de meest toffe babbel kunnen houden. Dus het is eigenlijk ook een oproep van Vlamingen. Als jullie niet op café gaan, dan verdwijnen de cafés. Dan moet je daarna ook niet komen klagen dat de cafés aan het verdwijnen zijn. Begrijp je? Dus de verantwoordelijkheid ligt ook voor een stuk bij de bevolking zelf.
1: Ja, zaterdag 12 september dus de allereerste Nationale Cafédag waarbij we met z'n allen op café gaan zitten. Dat mag voor één keer. En ik wens jullie daar gigantisch veel succes mee. Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik hoop dat er heel veel volk op café gaat die dag.
0: Dat gaat zeker gebeuren. En bedankt voor de aandacht alvast.
1: Heel, heel graag gedaan. Ben, fijne avond nog eens. Salut.
0: Ja.
1: Dag.
2: Dit is Joe.
3: Joe Summer.

0: Het Heilig Huisken in de Kloosterstraat in Antwerpen bijvoorbeeld. Gezellig binnenkoertje is daar te vinden. Anita stuurt Onder de Toren in Engsbergen, te Senderlo Ham. Christel die stuurt nog Café Den Bolle in Morkhoven bij Den Tranny. Er zijn er nog wel een paar. Ik geef zo meteen nog een kort overzicht daarover. Fijne cafés in Vlaanderen. Waar vind je ze? Straks kom je meer te weten.
1: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de

George Ezra met Green Green Grass, dat ondertussen wel een beetje bruin ziet natuurlijk. Goed, De Blet in Heffen, Café Willem Tell in Sint-Leenaars bij Den Eddy, De Kroon in Lommel, Dino's in Knokken, Café Paliter in Zevendonk, Turnhout bij de Chef, lekkerste Stella wordt daar getapt, Café Het Kapiteintje in Blankenbergen, nog echt een authentiek café staat er hier, Café De Goor in Langdorp bij de Vriendelijke Niels, Het Parlement in Halle bij Mina en Frank. Danny stuurt Café Pigeon d'Or in Heverlee. Kurt die gaat voor Café Den Draver in Moorsleden bij Willy. Peggy die laat weten Café De Kleine Post in De Pannen. Ga echt zomaar door. En mensen, het is echt heel veel cafés zijn binnengekomen. Ik kan ze jammer genoeg niet allemaal lezen natuurlijk. Wat is er nog? Het Waverzoekske in Onze Lieve Vrouw Waver. Wat was er nog? De Kleine Post in De Pannen had ik die al genoemd. Echt, het is echt te veel. Het zijn er ongelooflijk veel. Wat is er nog binnengekomen? Ring.

0: Nee, de cafécultuur is duidelijk nog niet verdwenen, want ik krijg nog altijd heel veel namen binnen. Waarvoor dank natuurlijk, maar ik ga zo moeilijk allemaal beginnen voor te lezen. Dat is niet de bedoeling. Ik vraag mij trouwens af, nieuwslezeressen, gaan die ook op café?
1: Weinig.
0: Weinig? Oei.
1: Ja, wij moeten heel laat werken en soms heel vroeg. Dus ja. Dat komt er meestal niet van.
0: Ja, maar Céline, je weet, in het nieuws mag je niet liegen eigenlijk, hè?
1: Ik ben sowieso meer fan van restaurants, moet ik zeggen, dan van cafés.
0: Okay. Céline Bruindonks met het korte nieuws.
1: Ja, goedenavond. 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Madeleine Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering werd derde op 18 seconden. Reusser is nu de nieuwe leider. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maximaal tot 27 graden dan.
0: Santé, dankjewel. Ondertussen de files richting Brussel. Even kijken hier. Ja, op de E19 tussen Kontig en Mechelen-Noord wordt een ongeval nog altijd gemeld. Je verliest daar nog steeds een half uur. Op de A12 tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen verlies je 5 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum een kwartier extra reistijd. En dan richting Frankrijk op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden schuif je aan. Daar verlies je 10 minuten. Antwerpse Ring ook nog richting Nederland tussen de Le Grellelaan en Berchem. Daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten. Ik heb zo meteen nog een tip voor jou.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Straks heb ik nog een geweldige zomermix voor jou. Heel wat nummers in de mix gedraaid. En daarmee gaan we dan stilaan tot aan het nieuws van 7 uur. Maar je kan uitgebreid dansen op die mix. Dat is wel alle dagen de bedoeling. En ik had nog een tip beloofd. Wel, je weet het, bij Heidi van Tielen komt er elke week een wegwijzer langs. Die geeft jou dan tips over waar je naartoe moet gaan, wat je moet lezen, welke film je moet zien. Maar ook podcast tips bijvoorbeeld. En ik heb er weer zo eentje klaarstaan. Die podcast tip die komt deze keer van Roosje Pelt.
1: Ja, ik luister enorm graag naar Vrolijke Vrekken. En daarin worden tips gegeven van hoe je geld kunt besparen. Of welke tips en tricks er zijn om de dingen slimmer aan te pakken. En ik vind dat wel, uit elke aflevering haal ik iets. Of in elke aflevering zeggen ze ook iets wat ik eigenlijk al doe. En dan word ik zo bevestigd in mijn, ik ben goed bezig.

0: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

0: Ja, jammer voor Eternal en DB Winans, want ze zijn absoluut niet the only one hier op Joe Paradise Beach. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Zometeen is er Stijn Smet, die begeleidt jou door de rest van de avond. Eerst heb ik nog een mix voor jou van ongeveer een kwartiertje. En die zit, geloof me vrij, vol, maar dan ook met vol met zomer.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Dit
3: is jou. Ik denk dat als ik vandaag in een klontje boter was gaan liggen, ik nu helemaal bien cuit was, gebakken in eigen nat. Potverdorie, wat was het warm vandaag. Maar ik ben dus alvast wel helemaal opgewarmd voor een zomersavondje met niks dan goede muziek van Duran Duran bijvoorbeeld. Komt eraan na het nieuws van 7. En dat krijg je van Céline Bruindonks. Goedenavond, Céline.
4: Goedenavond. De fiscus stuurt bijna 200.000 onterechte aanmaningen. In Frankrijk zijn twee jongens geraakt door de bliksem. En de Zwitserse Marlen Reusser wint de tijdrit in de Tour voor vrouwen. 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foutieve brief van de fiscus gekregen. Daarin stond dat ze hun btw nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Je hoort boekhoudster Carolien Meijs.
5: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg en heel frustrerend.
4: De overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zal rechtzetten. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. En in de ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering werd derde op 18 seconden. Reusser is nu de nieuwe leider. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna droger en meer zon bij zo'n 24 graden.
3: Twee files kun je op dit moment nog vinden in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E19 richting Brussel. Tussen Kontich en Mechelen-Noord komen er 18 minuten bij. Komt daardoor een ongeval waardoor de rechterrijstrook is versperd. En dan staat er ook nog eentje op de B401. Dat is de flyover in Gent. Tussen Ledenberg en Gent Centrum plus 11 minuten.
6: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

0: Het wordt een mooie avond hier bij Joe. Met veel goede muziek, met een gouden komkommer en met leuke prijzen natuurlijk. Want het is weer van dat. Haal je Joe-app nu al maar vast boven voor dit.
1: De Playlist Bingo.
0: Het is weer het moment om gezellig mee te spelen met de Playlist Bingo. Het enige wat je nodig hebt is dus de Joe-app en een klein beetje geduld. Als je nu de app opendoet, dan zie je helemaal bovenaan Speel de Playlist Bingo. En als je daarop tikt, dan komt je persoonlijke bingo-kaart tevoorschijn. Met daarop 6 songs die nog binnen het uur zullen voorbijkomen hier bij Joe. En telkens je zo'n nummer hoort, dan vink je dat af. En als je het 6e nummer hoort, dan mag je je volle bingo-kaart indienen. En als de computer jouw bingo eruit haalt, dan bel ik je op en dan win je een diner voor 2 in het Atomium Restaurant. Het is een 3-gangen menu en ik heb net de kaart eens bekeken. Het ziet er allemaal heel lekker uit. En dat mooie zicht over Brussel, dat krijg je er gratis bovenop. Dus nu de Joe-app open doen, je kaart activeren en meespelen maar. Want misschien moet je al meteen aan de slag.

Als we Cuba nog eens als hitbestemming doen, dan kunnen deze alvast in mijn valies, de Buena Vista Social Club en Chan Chan. Maar vandaag gaan we naar een iets koudere bestemming, namelijk IJsland. Dat is voor straks. Ik kreeg net een foto van Sylvia uit Aalten, die zit op een heel mooi terras. Namelijk dat van ons, Joe Paradise Beach. Die is hier een ijsje aan het eten, laat ons maken. Ondertussen loopt mijn Joe-inbox ook vol met mensen die mee aan het doen zijn met de playlist bingo. Mia stuurt verslavend hoor, die playlist bingo. Wendy die stuurde, ik doe ook nog eens mee, maar tijdens het lopen zal het niet evident zijn. Ja, zie dat je niet fout tikt, Wendy. En Karin uit Kruijbeke die stuurt, wat ook heel leuk is aan de playlist bingo, is dat je al kunt zien welke mooie liedjes er in het komende uur zullen passeren. Jazeker Karin, zoals deze. Music.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Bad Dreams van Teddy Swims. En als je zoiets hebt van die Teddy Swims, ik hoor die wel graag en ik zou hem graag eens live willen zien, dan zal je vast graag horen dat hij volgend jaar naar ons land komt. Niet één, maar twee keer trouwens. Op 26 en 27 maart speelt hij in de AFAS Dome in Antwerpen. Hoe zit het ondertussen met je bingo-kaart? Zijn er al wat vakjes afgevinkt? Ik hoop het wel, want anders heb je niet goed opgelet. En als je nog niet geactiveerd hebt, die kaart, doe het dan snel in de app. Maar je hebt wel wat inloopwerk te doen. Hier zie je nog eentje die je moet aanduiden. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

Peter uit Lievegem die stuurt in de app. Mijn vriendin en ik zijn volop aan het verhuizen van Veldwezot, Limburg, naar mij in de buurt in Lievegem. Dat is tegen Eeklo. Elke dag rijden we 2 uur op en af met volle wagens. En de muziek op Jody helpt de rit leuk te overbruggen. En wie weet krijgen we straks ook nog een volle bingo-kaart, stuurt hij erbij. Dat zou leuk zijn. Inderdaad, dat zou leuk zijn. Maar je bent uiteraard niet de enige die meespeelt, Peter. Zometeen is het weer komkommertijd. Dan gaan we de gouden komkommer uitdelen. Het is een verhaal waar je rillingen van krijgt.

0: Het nieuws heeft zijn vakantiekoffers nog altijd niet uitgepakt en dus is er nog steeds een overvloed aan komkommernieuws. En dat komt dan goed uit, want ik moet deze nog uitreiken.
1: De Gouden Komkommer.
0: De Gouden Komkommer die gaat telkens naar het vreemdste nieuws van de dag. En vandaag moeten we daarvoor naar Wales. Met toch wel een heel raar verhaal. Daar heeft ene Christopher Phillips 3 jaar lang zijn overleden moeder in een diepvrieskist in zijn eigen living bewaard. Ik krijg er echt de diepvriesrillingen van over mijn hele lijf. De huisarts van die vrouw die probeerde contact op te nemen en die kreeg geen gehoor en is dan maar naar de politie gestapt. En zo hebben ze uiteindelijk die vrouw kunnen vinden in de diepvries dus. Nu, de reden van dat vreemde gedrag van die zoon was dat hij zijn moeder niet kon laten gaan nadat ze overleed. En dus heeft hij ze in de living bewaard in een diepvrieskist. Ik zou dan denken, hang wat foto's in je living of zo, dan kun je zo de herinnering levendig houden. Maar goed, wie ben ik? De man is nu veroordeeld voor een celstraf van 2 jaar en 4 maanden. Ik hoop oprecht voor zijn celgenoot dat die Christopher niet te gehecht aan hem raakt.
1: De Gouden Komkommer.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Gala, dat is die met haar frituur, hè. Freed from Desire.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, ze zijn alle zes gepasseerd, alle zes de songs. Ik kreeg van Annie dit te horen.
2: Bingo.
0: En Christophe die stuurde ook.
3: Bingo.
0: Ja, dat is heel goed nieuws voor Annie en Christophe. Maar Tanja uit Antwerpen, die had ook iets te melden, hè, Tanja?
4: Bingo.
0: Ja, ja, jij had ook de bingo. Je hebt ze ook alle zes gevonden en net op het juiste moment doorgestuurd. Dus het was een geldige bingo. En de computer heeft jou eruit gepikt. Dus je mag op onze kosten naar het Atomium Restaurant. Helemaal boven in de hoogste bol van het Atomium, Tanja.
4: Dank u, dank u.
0: Is er nog ergens een gaatje in je agenda of wordt dat problematisch?
4: Nee, dat gaat wel
0: eens. Oké. Zeg Tanja, ik zei dat je uit Antwerpen komt, maar daar zit je niet nu, hè? Waar ben je dan?
4: Ik ben in Merksplas.
0: In Merksplas, in de stille camping?
4: Bij
0: en je
4: caravan.
0: Zit daar op...
4: ja.
0: In... Ah, je zit daar op de camping, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: Is dat zo'n vaste caravan die jullie daar hebben?
4: Ja, een grote staancaravan met een voortent en een grote tuin.
0: Zalig. Ah, dus je komt daar, ja. Je komt daar vandaag van het mooie weer genieten.
4: Ja, ik heb wat geschilderd.
0: Geschilderd? Oh, oké. Okay. Wat voor schilderij maak je?
4: Mijn tuin heeft geschilderd. Nee, ik heb mijn tuin geschilderd.
0: Ik dacht, Tanja is creatief bezig geweest, maar dat is ook, je tuinhuis schilderen is op zich ook creatief bezig. Welke kleur is het geworden, Tanja?
4: Bruin.
0: Bruin, oké. Okay. Dat past bij een tuinhuis. Hey, je kan binnenkort dan gaan uitrusten van al dat harde werk in het Atomium Restaurant. Veel plezier daar, hè. Dag, Tanja.
4: Oké, dankjewel.
0: Dag.
1: Bingo!

En die krijgen we zaterdag nog over de vloer hier. Hè. Aaron Blommaert die komt hier een concert geven om 8 uur 's avonds met zijn volledige band. Dat wordt sowieso een mooie afsluiter van een maandlang concerten en summer sessions hier in Westende.

0: De playlist bingo die mag dan afgelopen zijn. Ik heb nog wel altijd massa's goede platen in mijn jukebox zitten. Natalia, The Beach Boys en Simple Minds bijvoorbeeld. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. Een nieuwe hoogspanningslijn in Antwerpen. Het tramverkeer in Brussel is verstoord. En de Zwitserse Marlen Reusser wint de tijdrit in de Tour. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Jette vanmorgen een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd. De Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met windmolens bijvoorbeeld, dan kan ons land die overnemen. Je hoort de premier.
2: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
1: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom. Dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heijsel en De Wand. Tramlijn 62 is dan weer onderbroken tussen de haltes Heijsel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is het verkeer al hersteld. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering werd derde op 18 seconden. Reusser is nu de nieuwe leidster. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan. De dagen erna wordt het droger en krijgen we meer zon bij zo'n 24 graden.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

groot lawaai van Oevel hier bij Joe Ryzen van Natalia. Misschien is Laurence ook wel aan het meezingen in Spanje, want zij stuurt net in de Joe-app de groetjes vanuit Spanje. Al 12 jaar is ze een trouwe Joe-luisteraar, maar dus nu vanuit het mooie Villa Joyosa. Laurence, normaal gezien ben ik dan jaloers als ik zo'n berichtjes binnenkrijg, maar hiervan op het Joe Paradise Beach denk ik, ja, we hebben ook een mooi terras en het wordt alleen nog maar mooier met zomerse plaatjes zoals deze, de Beach Boys.

Het is blijkbaar een beetje in de mode ineens om op grote sportevents ook grote artiesten te hebben, zoals op het WK voetbal onlangs nog. Dit weekend zijn de Commonwealth Games afgesloten in de UK. Dat is zoiets als de Olympische Spelen, maar dan voor landen van het gemene best. En dat zijn dan weer de landen die de Britse koning als symbolisch hoofd hebben. En die Commonwealth Games die zijn zondag afgesloten door deze band, The Simple Minds. Je krijgt ze nu bij Joe.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: beste hits en de grootste classics. Bij Joe hoor je ze allemaal, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En regelmatig zit er ook zo eentje tussen om je heupen op te bewegen. Zoals deze. M People kreeg je en Movin' Anna. Let's go.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Je weet dat ik alles graag op reis ga en ik doe dat het liefst van al nog samen met jullie, want al de hele zomer lang trekken we de wereld rond en de hitbestemming vandaag is IJsland. Prachtig land, ik ben er begin juni nog geweest. Ze hebben het hele eiland rondgetrokken, prachtige dingen gezien, bovenop een gletsjer gestaan, ijsblokken zien voorbij drijven naar de oceaan, watervallen zo breed als de Antwerpse ring. Maar goed, daar gaat het niet om, het is hier niet Vlaanderen vakantieland. Waar het wel om draait is de muziek, want je weet dat ik graag muzikale souvenirs in mijn valies steek. Dus welke hits van artiesten die geboren zijn in IJsland moeten er zeker in mijn valies? En dan denk je weer, oh, IJsland, dat is zo'n land waar ik misschien maar één of hooguit twee artiesten van ken. Ja, er zijn er toch eigenlijk best wel wat meer. Dat zal je zo meteen merken als ik door de suggesties ga. Maar ik moet natuurlijk nog wel eerst die suggesties krijgen. En die heb ik graag van jullie. Dus heb je zo artiesten die geboren zijn in IJsland en die hits gescoord hebben, dan lees ik die graag in de Joe-app.
1: De hitbestemming.

Alvaro Soler, die kan in mijn valies als we naar Spanje op vakantie gaan. Vandaag zitten we echter ietsje noordelijker, namelijk in IJsland. Zometeen eens horen wat jullie allemaal hebben voorgesteld om in mijn valies te steken. Eerst nog deze van Cher. Dit is

0: al ruim de 80 gepasseerd, maar ze ziet er nog altijd 14 uit. Cher and Believe.
1: De hitbestemming.
0: En die hitbestemming was vandaag IJsland. Dat ligt redelijk noordelijk. En toch wordt daar hele fijne muziek gemaakt. En soms ook heel vrolijke muziek. Dat zou je dan niet denken, maar het is toch wel degelijk zo. En ik zei op voorhand van, ja, de meeste mensen gaan er misschien één, hooguit twee kennen. Je zal verbaasd zijn wat er allemaal uit IJsland komt. Dit bijvoorbeeld. Zeker wel. Saxofoontje daarbij. Nicole uit Antwerpen stelde deze voor. Mezzo Forte en Garden Party. Klinkt hoegenaamd niet IJslands, maar het komt wel degelijk vandaar. En deze, die kwam

0: zal ongetwijfeld wel de bekendste IJslandse artiest zijn. Björk, Heidi uit Bilzen, Patti uit Temse en Koen uit Wenduinen, om er maar een paar van de tientallen te noemen, die stelde Björk voor om in mijn valies te steken. Ja, daar kan ik denk ik niet omheen. Zie je wel? Je kent er veel meer die uit IJsland komen dan je denkt. Zoals deze Kaleo. Claude, die stuurde dat onder andere voor. En ook Marianne uit De Haan. Way down we go. Dat is ook wel een hele mooie om in mijn valies te steken. Maar deze ook. Zie je wel, ook vrolijkheid komt uit IJsland. Emiliana Torini en Jungle Drum. Onder andere een suggestie van Berdien uit Herzelen en Christophe uit Meulebeke. En dan is er ook nog deze. Recentere uit 2020, toen het Songfestival niet is doorgegaan. En toen hadden ze misschien wel eens voor een keertje kunnen winnen met deze Daddy Fryer. Een suggestie van Kathleen uit Oostende. Of Monsters and Men, suggestie van Tasha uit De Panna, Pascal uit Ossendrecht en Joanna uit Antwerpen. Little Talks, een hele mooie ook. En dan, grote verrassing, jullie zijn blijkbaar heel grote muziekliefhebbers, want deze kwam ook heel veel binnen. En dat is er toch al eentje voor de muziekkenners hoor. Sigur Rós en Hopipola, suggestie onder andere van Mikkel uit Everberg, Stijn uit Overmeren en Annemie uit Mechelen. Zie je wel, heel veel keuze om in mijn valies te steken. Welke er uiteindelijk in die valies gaan belanden, dat hoor je na 9 uur.
1: De hitbestemming.

Don't Go Breaking My Heart van Kiki Dee en Elton John. En die Elton John die geniet ook van de zomer. Hij heeft een groot jacht en dat ligt nu voor anker in Zuid-Frankrijk. En hij had daar een bekende naam over de vloer op zijn luxueuze schip, namelijk Brooklyn Beckham. Dat is uiteraard de zoon van David en Victoria Beckham. Nu, dat is niet zo vreemd dat Brooklyn daar was, want hij is namelijk het petekind van Elton.

0: away.
1: En terwijl de ondergaande zon ons terras in een mooie gloed steekt, hoor je bij Joe de muziek waar jij van houdt. Met zorg kiezen wij de songs uit die jij graag hoort. Zoals deze cover van Tracy Chapman in de versie van Luke Combs en Fast Car. En in ons ijssalon hier op Joe Paradise Beach, beter vliegen de bubbelwaffels ook weer buiten. Elke week is er ook een special van de week. We hebben er al eentje gehad van Sven, eentje van Tom, eentje van Anke. En deze laatste week is het de favoriet van Rani en dat is de Sweet Caramel Line. Dat is een bolletje gezouten karamelijs, een bolletje vanilleijs, dan zo'n bubbelwaffel erbij en als topping karamelsaus en slagroom. Oh, lekker, lekker, lekker. Lekker deze hele week dus nog te krijgen in het ijssalon van Joe Paradise Beach. En oh ja, de Ice Ice Berry, die kun je ook nog altijd krijgen. En hier gingen wij daarvoor de mosterd halen.
2: Dit is Joe

0: Mijn winterjas en sjaal die zitten alvast in mijn valies, want zo meteen gaan we naar IJsland. Welke hits uit IJsland er ook in mijn valies zitten, dat hoor je straks. Eerste nieuws van 9, dat krijg je van Céline Bruindonks.
1: Goedenavond. De brandweer krijgt meer controle over de brand in Nederland. Het tramverkeer in Brussel is hersteld en in Italië is de echtgenoot van een minister dood teruggevonden. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg. Dat zeggen de hulpdiensten. Maar dat betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt journaliste Tessa Rens vanuit Venray.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos zijn door de brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus. Dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer eerder al hersteld. In Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister. Dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar een boottochtje. Zijn lichaam werd dus nu pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Halfweg staat het daar 2-2. Union scoorde vlak voor de rust de gelijkmaker. De terugmatch is in Noorwegen volgende week. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden. Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: The Man in Black was er ook weer bij. Roy Orbison.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Vandaag maakten we een reis naar IJsland. Dat was onze hitbestemming deze keer. Een echt magisch land waar je trouwens ook heerlijk kunt eten. Veel mensen weten dat niet, maar vooral hoofdstad Reykjavik is echt een hotspot voor culinaire liefhebbers. Als je goede adresjes wil, ik kan ze altijd aan je geven. Maar je kunt er ook genieten van muziek. Vier hits van IJslandse artiesten zijn weer in mijn valies beland. Maar jullie mogen er als douaniers van dienst maar eentje doorlaten. En dat doe je door je favoriet aan te tikken in de Joe app helemaal bovenaan, zie je een poll staan met de vier IJslandse hits die uiteindelijk in mijn valies zijn beland. Maar geef ze ook nu nog even mee. Dit is IJslandse hit nummer 1. Een band waar veel mensen niet van weten dat die uit IJsland komt, maar ze zijn wel degelijk vandaar. En dus mochten ze in mijn valies of Monsters and Men and Little Talks, daar kun je voor stemmen. Of je gaat voor optie nummer 2. You fall in love. De onvermijdelijke Björk natuurlijk. It's Oh So Quiet, haar grootste hit bij ons. Zit ook in mijn valies, kun je dus ook voor stemmen. Maar dat geldt ook voor deze, optie nummer 3. Where are we? Nog zo eentje waarvan veel mensen niet wisten dat die uit IJsland komt. Kaleo en Way Down We Go kun je ook voor gaan. En dit is optie nummer 4. Param param pam patapatam pam. Emiliana Torini en Jungle Drum. Dat is dus de vierde IJslandse hit in mijn valies. Voor welke gaan jullie de Joab open doen en je favoriet aantikken? Of Monsters and Men, Björk, Kaleo of...

0: Two Fabiola. En van de piano van Two Fabiola gaan we terug naar IJsland.
1: De hitbestemming.
0: Want dat was onze hitbestemming vandaag. Vier IJslandse hits zaten er in mijn valies. Of Monsters and Men, Björk, Kaleo en Emiliana Torini. Het was behoorlijk spannend. En het is op een tiental stemmen is het aangekomen. Dus het verschil was heel klein. Op de vierde plaats, Emiliana Torini met Jungle Drum. 11% van de stemmen, dus die speelde niet echt mee. Dan vond ik toch wel verrassend, want ik dacht eigenlijk dat die ging winnen. Björk met It's Oh So Quiet, 25%. En dan ging het tussen Of Monsters and Men en Kaleo. De winnaar kreeg 33% van de stemmen. Maar de nummer 2, 31% van de stemmen. Dus dat scheelde echt helemaal niet veel. Maar wie is het uiteindelijk geworden? Niet Kaleo. Dat betekent dat Of Monsters and Men de IJslandse hit is die weer mee naar België gaat. En daar ben ik eigenlijk best tevreden mee. Die past mooi in mijn valies tussen mijn sokken en mijn vuile onderbroeken. Of Monsters and Men, de winnaar vandaag met 33% van de stemmen.

0: De IJslandse hit die in mijn valies ging. Of Monsters and Men en Little Talks. En je weet het, op het einde van het zomerseizoen dan gaan we alle hits die in mijn valies beland zijn vanuit de hele wereld nog eens netjes na elkaar draaien. Dus deze, die zal dan ook opnieuw langskomen. Die of Monsters and Men.
1: Joe's Sunset Request.
0: De zonsondergang die schuift altijd maar verder en verder op. Vandaag gaat de zon slapen om 9:30. En toen we begonnen aan de zomer met de Sunset Request, was dat nog om 10:00. Dus 9:30 vandaag, dat moment komt dichterbij. En je weet dat ik die zonsondergang graag begeleid met een passend plaatje. Gisteren hadden we I Won't Let the Sun Go Down on Me van Nick Kershaw. Maar wat mag het vandaag zijn voor jou? Een echte Ibiza-classic bijvoorbeeld met strandvibes of iets heel rustigs? Kies maar in de Joe-app, zolang het maar past bij dit magische moment van de dag. Suggesties dus in de Joe-app graag.
1: Joe's Sunset Request.

0: He also Vain van Carly Simon. En het is dat moment van de dag. Bijna, we zien de zon bijna het oppervlak van de Noordzee raken.
1: Joe's Sunset Request.
0: En dan is het tijd voor het Sunset Request. En ik zoek elke keer een plaatje dat die mooie zonsondergang kan begeleiden. Dan kun je natuurlijk een bericht sturen in de Joe-app. Maar als je dan gewoon hier op het terras zit, dan kun je ook langskomen en zo'n suggestie doen. Ik heb onder andere een suggestie van Redmar. Dag Redmar.
2: Goedenavond Stijn, dank u.
0: Ja, ik hoor een lichte Nederlandse tongval.
2: Jazeker, we komen uit Zwolle, Nederland. We genieten hier van Westende in de avond met Joe.
0: Uit Zwolle, dat is wel een eindje, hè?
2: Een paar uurtjes rijden, maar het is zeer de moeite waard.
0: Ja, oké. Okay. Het is wel de eerste Redmar die ik ooit in de studio heb gehad.
2: Aangenaam.
0: Ja. Voor je zoons heb je iets logischere namen gekozen. Heren, hoe heten jullie?
3: Philip en Pieter.
0: Philip en Pieter. Wat vind je van de Belgische kust? Valt het een beetje mee?
3: Mooi.
0: Mooi, want voor jou was het de eerste keer, Philip. Maar Pieter, jij bent een vaste klant, hè?
3: Ja, maar toen was ik 2.
0: Oh, oké. Okay. Dus daar weet je niet heel veel meer van. Hebben jullie vandaag fijn op het strand gespeeld? Of wat hebben jullie gedaan?
4: Gewoon een beetje thuis.
0: Een beetje wat?
3: In het huisje gechilled.
0: Ja. In het huisje gechilled.
4: En we hebben ook nog gezwommen.
0: Gezwommen, ja. En dat huisje staat waar?
2: Westende, jongens.
0: In Westende, oké. Okay. Want daar zijn we nu, hè. Bij de les blijven, de heren. Komen jullie altijd naar de Belgische kust of is het de eerste keer?
2: Voor mij zeker vaak geweest. En voor onze jongens nu eigenlijk de vuurdoop. Dus, ja. Maar het bevalt zeer goed.
0: Oké, okay, dat is op een vakantiepark dan of een camping? Of,
2: een hotelpark. Ah, ja. En we gaan hier een aantal dagen vertoeven.
0: Oké, okay. Zijn jullie lang hier?
2: Dit is vandaag de dag dat we arriveren.
0: Oké, okay, de eerste avond.
2: Ik check dat we blijven.
0: Oké, okay, en dan meteen mag je ook nog eens een nummer kiezen bij Joe. Voor die prachtige zonsondergang, want het moment is bijna daar. Om 21:30 gaat ze vandaag onder. Welk plaatje hadden jullie daar graag bij gehoord?
2: Ja, het is een beetje een familienummertje. Betty Davis Eyes.
0: En waarom is dat een familienummertje?
2: Omdat wij zelf een playlist in onze auto hebben. En als we lange ritten maken, dan gaan we dit graag luisteren op Joe. Dus zeker deze.
0: En heeft hij ook opgestaan toen jullie naar hier kwamen? Niet liegen, hè?
2: Wellicht.
0: Oké, okay, maar hij komt nu nog eens langs. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Heren?
3: Ja, ja, bedankt.
0: Ja, wat ga je nog doen morgen? Weer wat chillen in het huisje en zwemmen?
4: We gaan met de metro naar allemaal plekken toe.
0: Met de tram bedoel je?
4: Ja.
0: Ja, de metro die hebben we hier. Nog niet, hij loopt gewoon bovengrond. Hey, fijne vakantie, hè? Dag!
1: Joe's Sunset Request.

Barnes. Betty Davis Eyes. En daarmee is de zon aan het ondergaan hier in Westende. Morgen vroeg om 6:15, dan is ze weer van de partij. En morgen dan zoeken we uiteraard opnieuw zo'n Sunset Request. Dus daar kun je misschien nu al even over nadenken. Ondertussen krijg je zo meteen nog Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Maar eerst gaan we even wat chillen, zoals die heren van daarnet, met Train en Drops of Jupiter.

Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Dan zijn we al de hele avond fileloos. En dan denk je, dat zal wel zo blijven. Maar nee, ineens heb ik er twee. Twee files dus in ons land. De eerste staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel moet je er 20 minuten bij rekenen. En de tweede vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen West. Daar komen er 5

Van Diana King, dat was nog een nummer uit de allereerste Bad Boys film met Will Smith en Martin Lawrence. Ondertussen zijn er 4 gemaakt en Will Smith die laat zo regelmatig vallen dat hij wel zin heeft in een nummer 5. Een 5e Bad Boys film dus, maar echt concreet zijn die plannen nog niet geworden. Shy Guy, Diana King. Zometeen krijg je nog de debuutsingle van The Voice-winnaar Bas Serra. Nu eerst Anita Meijer en dat hele

All Because of You van Bas Serra. En die Bas zit duidelijk ook aan de zee, want hij postte gisteren nog een filmpje van op een go-car op de dijk hier ergens aan het zeetje. En hij is duidelijk ook al naar Circus Camille geweest in Oostende, want ik zag in een ander filmpje een knalroze circustent voorbij flitsen op zijn Instagram. En dat kan maar één ding betekenen natuurlijk, Circus Camille. Nog tot 18 augustus kun je dan naartoe op het klein strand in Oostende. Zometeen bij Joe, Morricante met Jekke Jekke, eerst The Cure en Friday.

Morricante en Jeke Jeke. Een nummer dat voor mij toch altijd een beetje een speciale betekenis zal hebben. Want dat was het allereerste singeltje dat ik ooit kocht met mijn spaarcentjes. Op vinyl was dat toen nog, zo'n 45 toerenplaatje.

0: zit nog heel wat muzikaal lekkers aan te komen hier bij Joe deze avond. Gloria Gaynor, Jason Mraz, Wham en Frank Boeien, om er maar een paar te noemen. Eerst nog het nieuws van 10, dat krijg je van Celine Bruindonks.
1: Goedenavond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de brand in Nederland. Meer details over het drama in Brugge. En Union speelt gelijk tegen Bodo Glimt. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar dat betekent nog niet dat de bluswerken afgerond zijn, zegt collega Tessa Rens ter plaatse.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos zijn door de brand verwoest. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing. Journalist Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. En in de 3e voorronde van de Champions League heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het zag er naar uit dat Union zou winnen, maar in de blessuretijd kon Bodo Glimt toch nog gelijk maken. De terugmatch is in Noorwegen volgende week. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden dan. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis. Maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden. Maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar, dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. En sport: in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met de uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op onze tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
4: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen, op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten te krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op onze tegenstander.
1: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot de 27 graden. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden. Ja.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van de leer.